0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel vandaag nog.
3: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
2: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
8: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled, goed ontmoeten.
9: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
7: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
8: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matteüs 28, vers 20 staat: En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag. Wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
10: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben

0: dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw! Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, die financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
4: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
10: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
11: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijd.

0: De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws. Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
5: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
6: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Pinkpop Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws.

0: op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
1: Hello, this is Andrew Womack and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie eigen host Johan Toet. En ik hoop dat jullie een geweldige week hebben gehad. God is goed, amen. Elke dag is een reden voor een feestje. Elke dag is reden tot vreugde. Elke dag is reden tot dankbaarheid. Elke dag is weer reden om gewoon weer een beslissing te maken en op te staan, ongeacht de omstandigheden waar je tegenaan loopt, waar je doorheen gaat, wat je mee hebt gemaakt of wat dan ook. Gewoon om te zeggen, Vader, dank u wel. Want met u ben ik meer dan overwinnaar. Als u voor mij bent, wie kan dan tegen mij zijn? Dank u wel, Vader, dat u bij mij bent. Dat u mij nooit zult begeven of zal verlaten. Dank u wel dat uw onvoorwaardelijke liefde in mijn hart is uitgestort door de Heilige Geest. Dank u wel, Heren, dat ik nu uw geliefde kind ben. Halleluja. Ik heb geen reden om depressief te zijn. Ik heb geen reden om moedeloos te zijn. Ik heb geen reden om hopeloos te zijn. Ik heb geen reden om me machteloos te voelen. Ik heb geen reden om depressief te zijn of wat dan ook. Want u bent bij mij, u bent voor mij, niet tegen mij. Halleluja. Dat is gewoon waarheid. Weet je, en dankbaarheid, jongen. Man, dankbaarheid. Weet je wat het is? Dankbaarheid brengt vreugde voort. Als je dankbaar bent, dan ervaar je ook vreugde. En dankbaarheid en vreugde, dat is zo ongelooflijk belangrijk in het koninkrijk van God. God wil een dankbaar hart. God wil dat we vreugde ervaren. Zegt, verheug u altijd. Ik zeg u nogmaals, verheug u. Weet je, en dankbaarheid is gewoon dat je gewoon elke dag weer realiseert waar je vandaan bent gekomen, waar je vandaag bent. Dat is gewoon prachtig, man. Vind ik gewoon geweldig. Dat je gewoon realiseert, weet je, ik was niks, maar nu ben ik alles. Ik was verloren, maar nu ben ik gevonden. Ik was dood, maar nu ben ik levend. Ik was duisternis, nu ben ik licht. Ik was een slaaf, maar nu ben ik een zoon. Ik was gebonden, maar nu ben ik vrij. Ik was blind, maar nu kan ik zien. Halleluja. Je bent gewoon, weet je, hij heeft je geroepen uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Weet je, wij zijn nu een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterschap. Een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakt, opdat wij de deugden van hem zouden verkondigen die ons geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaarlijke licht. Powerful, man. Dat is wie wij zijn. Halleluja. Anyway, we zijn natuurlijk terechtgekomen weer in een nieuwe serie, een nieuwe aflevering van de serie One Basics. En ik heb er plezier in om deze lessen met jullie te delen. En ik hoop ook dat jullie er plezier in hebben om ernaar te luisteren. Dat je erop door opgebouwd wordt, dat je erdoor gezegend wordt. En ja, dat je gewoon jezelf steeds meer mag leren kennen in hem. En steeds meer nieuwe inzichten en openbaring mag krijgen over wie hij is. En wie jij bent, door wat hij voor jou gedaan heeft, wat je toekomt. En waar je op mag gaan staan, waar je rechtmatig aanspraak op mag maken. En ga al die dingen meer. Volgens mij hebben we het afgelopen week gehad. Ik moet even kijken, want ik ben met zoveel dingen tegelijk bezig. Volgens mij hebben we het vorige week gehad over het koninkrijk prediken. En dat was ook weer een hele mooie les, vond ik zelf. Werd ik ook heel erg weer door mijn moeder gedacht. En nu gaan we dan verder in les 20, hè, les 1.20. En we gaan het hebben over de kracht van woorden. Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel voor uw wijsheid. Dank u wel voor uw woorden. Dank u wel voor uw Heilige Geest. Dank u wel voor wie u bent en wie wij mogen zijn in u. We geven deze les in uw handen, zowel de ontvanger als de zender. Alhoewel de Heilige Geest de zender is. Spreek door mij heen. Gebruik deze aderlippen en dit adervat tot de heerlijkheid en glorie van uw naam. Omdat u verheerlijk mag worden, Koning Jezus. In de naam van Jezus. Amen. Alright. De kracht van woorden. Weet je, het is heel erg belangrijk om hier heel erg bewust van te gaan worden. Omdat heel veel mensen gewoon geen idee hebben. En nogmaals, als ik zoiets zeg van mensen weten het niet, mensen hebben het geen idee, mensen snappen het niet, dan bedoel ik dat nooit veroordelend. Ik wil dat wel even gewoon benadrukken. Dat mensen soms zeggen, ja, je zegt altijd, mensen snappen het niet. Ik snap ook niet alles. Weet, ik bedoel dat niet veroordelend. Het is meer van, we kunnen het namelijk wel snappen, want God openbaart het in zijn woord. Hij heeft het in zijn woord aan ons gegeven. En als wij het woord tot ons gaan nemen en gaan begrijpen en ons denken gaan vernieuwen met het woord van God, in Romeinen 12 vers 2, en we gaan begrijpen wat de volmaakte wil van de Vader is, en we gaan begrijpen wat ons toekomt, en we gaan begrijpen hoe al die koninkrijkprincipes en al die geestelijke waarheden werken, dan kunnen we in een leven overwinning komen te wandelen. En als we daar niet in wandelen, dan snappen we het dus niet. Dan hebben we het nog niet gegrepen. Dat is geen veroordeling, dat is gewoon Een feit. En je kan dat gewoon pakken. Je kan dat gewoon. Het maakt niet uit wie je bent. Je hoeft geen geleerde te zijn om te begrijpen wie je bent in Christus. Weet je, we kunnen lezen. En als we niet kunnen lezen, kunnen we luisteren. Tegenwoordig zijn er zelfs luisterbijbels en zo. Maar bestudeer het woord gewoon en ga ermee aan de slag. Dus maar ook de kracht van woorden, daar hebben mensen vaak geen benul van, omdat ze heel veel ongeloof spreken over zichzelf. De woorden die we uitspreken en de woorden die we beleiden, daar zit enorm veel kracht in. Nou, ik heb een keer een onderzoek gekeken en in dat onderzoek daar aangaande het spreken van woorden, hoeveel woorden een mens spreekt, zeg maar, en dat is echt bizar. Dat is gewoon bizar hoeveel woorden gemiddeld een mens spreekt. Het is 15.000 woorden gemiddeld wat een persoon per dag spreekt. Een normaal persoon. Nou, dan heb je natuurlijk de hele introverte mensen die spreken waarschijnlijk minder. En je hebt hele extroverte mensen, hoe je dat ook zegt. En die spreken veel meer woorden. En dat is zoals ik bijvoorbeeld. Ik spreek heel, heel erg veel woorden. En we spreken zegen en we spreken vloek. Weet je, dus woorden van leven en woorden van dood. Nou, er zit zoveel kracht in onze woorden dat we gewoon echt serieus voorzichtig moeten zijn met de woorden die we uitspreken. We moeten ons heel bewust zijn van de woorden die we beleiden, de woorden die we proclameren, de woorden die we spreken. Hè, over onszelf, maar ook over anderen. Weet je, David, die wist dat, koning David. Die zegt in Psalm 141, vers 3, zegt hij: Heere, zet een wacht voor mijn mond en behoed de deur van mijn lippen. Zet een wacht voor mijn mond en behoed de deur van mijn lippen. Dus hij vraagt een God om een wachter voor zijn mond te zetten en om de deur van zijn lippen te behoeden. Omdat hij wist dat hij dingen zou kunnen spreken die hem zouden kunnen schaden. Jij kunt dingen spreken die jou kunnen schaden. Weet je, wij moeten onze mond behoeden voor het spreken van woorden van ongeloof die ons kunnen schaden. Wij moeten ons bewust zijn van wat onze proclamatie is. Jouw belijdenis, jouw proclamatie, die moet in lijn zijn met het woord van God. Die moet gewoon helemaal in lijn zijn met het woord van God. En anders moet je het niet belijden en dan moet je het niet uit gaan spreken. Ik zal straks ook wel iets delen over hoe woorden een impact hebben gehad in mijn leven. Maar wanneer je op een plek bent waar je ergens geen geloof voor hebt, weet je, ga dat ongeloof dan niet uitspreken. Ga het niet uitspreken. Spreek geen ongeloof. Weet je, zwijg er gewoon over. Weet je, totdat je geloof hier naar je boven komt. Ga niet proclameren van dat kan ik niet, dat heb ik niet. Nee, wacht nou gewoon totdat je genoeg geloof hebt, zodat je dat ongeloof kunt omzetten naar geloof. Je kan ik wel omzetten. Weet je, dus wacht er gewoon mee om. Ga niet ongeloof beleiden. Dat is gewoon belangrijk, dat je jezelf aan het vervloeken bent. Dat kan ik niet, dat gaat mij niet lukken. Zal je net zien, zal mij altijd overkomen. Weet je, dat heb ik weer. Weet je, of nou, dat je gewoon allemaal ongeloof over jezelf uitspreekt. Je bent jezelf constant aan het vervloeken gewoon. Weet je, je moet er gewoon over zwijgen. Net zolang totdat je gelooft van, nee, dat kan ik wel. Want God zegt dat ik het kan, dat heb ik wel. Want God zegt dat ik het heb. Dat durf ik wel, want God zegt dat ik moedig kan zijn en niet bevreesd hoef te zijn. Weet je, en ga zo maar door. Je kan gewoon alle dingen benoemen die God zegt. En niet, weet je, God schiep alles met zijn woord. Hè? Alles is geschapen door zijn woord en kan alleen maar bestaan door zijn woord. In Hebreeën 11 vers 3 staat: door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand is gebracht door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Hebreeën 1 vers 3 staat: hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord. Door zijn krachtig woord. God heeft alles geschapen met zijn woord. Hij sprak: laat er licht zijn. En er was licht. Hij sprak alles wat er is, sprak hij tot aan zijn. In Romeinen 4 vers 17 staat namelijk: God die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn roept alsof zij er waren. Dus hier zie je gewoon dat om iets van het onzichtbare naar het zichtbare te krijgen, zijn er woorden nodig. Weet je, woorden zijn nodig om het geestelijke naar het bovennatuurlijke te krijgen. Daar zijn woorden voor nodig. Weet je, zonder woorden gebeurt helemaal niets. Ja, en ook zonder Heilige Geest gebeurt er niets. En zonder geloof gebeurt er niets. En zonder genade gebeurt er niets. Dat zijn allemaal andere lessen. Maar je hebt echt woorden nodig om dingen tot aanzijn te kunnen spreken. Om dingen in stand te kunnen brengen. Daar heb je woorden nodig. En God heeft ons zijn woord gegeven om te spreken. Zijn woord. Maar als wij niet de woorden van God spreken, als wij geen woorden van leven spreken, als wij geen woorden van geloof spreken, dan spreken wij automatisch woorden van ongeloof. Dan spreken wij automatisch woorden van dood. En dit zal dan ook zichtbaar worden in je leven. He, wat je zaait is wat je oogst. Galaten 6 vers 7. God laat niet met zich spotten. Wat een mens zaait, dat zal hij ook oogsten. En als jij continu ongeloof spreekt en jij continu vervloeking spreekt en continu negatief spreekt, dan is dat ook wat je zult gaan oogsten in je leven. Want dat is wat je gezaaid hebt. Ik kan zien aan iemands leven wat hij gezaaid heeft. Aan de manier waarop hij de dingen doet, hoe hij met dingen omgaat en hoe geduldig of dat hij is of wat dan ook. En hoe succesvol hij is en al die dingen meer. Heb allemaal te maken met de woorden die spreekt. En die heb te maken met de woorden die hij spreekt. Als iemand helemaal gestrest is en de hele dag loopt te tieren en te klagen en te mopperen en weet ik wat allemaal en ga zo maar door, dan zie je gewoon dat diegene, dat gaat niet goed in het leven van die persoon. Die is doodongelukkig. Die heeft alleen maar strijd. Dat komt vanwege het ongeloof en de vervloeking die de hele dag over zichzelf en over anderen loopt te proclameren. Weet je, wij zijn het product van onze eigen woorden, lieve mensen. We zijn gewoon het product van onze eigen woorden. Dat is heftig, want als jij weet dat jij het product bent van je eigen woorden, kun je dus zorgen dat het product wat je misschien nu bent, maar eigenlijk niet wilt zijn, kunt veranderen naar een product wat je wel wilt zijn door de woorden die jij spreekt. Door de woorden die jij spreekt. Weet je, wij zijn het product van onze eigen woorden en van de woorden die anderen over ons hebben uitgesproken. Weet je, en die woorden die anderen over ons hebben uitgesproken, die wij hebben geloofd. Want dat is dan ook wel weer belangrijk, want mensen kunnen wel van alles zeggen, maar als je daar geen waarde aan hecht, als je het niet aanneemt, dan heeft dat niet het effect. Maar als we in geloof aannemen wat andere mensen over ons hebben uitgesproken, dus dat je gelooft dat het zo is. Ik bedoel, als ik gewoon kijk, weet je, als ik kijk naar hoe mijn vader, ik hou van mijn vader, hij is bij de Heer. En ik zie hem weer, halleluja. Ik kijk er ook echt naar uit. Naar de dag dat we elkaar weer ontmoeten, maar voorlopig ben ik hier nog niet klaar. mijn vader, die zelf uit een gebroken gezin kwam en alles, maar dat terzijde, die sprak dagelijks heel veel woorden van dood over mij en over mijn broer. Heel veel woorden van dood. Je kunt het niet, je bent niks. Snotneus, wat denk je wel niet wie je bent? En ga weg en je bent niks waard, je bent niet goed genoeg. Je had nooit geboren mogen worden, je bent een ongelukje. En nou ja, ga zo maar deel. En dat soort dingen allemaal en ook heel veel scheldwoorden. Heel veel scheldwoorden. En het is gewoon vrees, vloek is gewoon scheef, is vreselijk, man. Ik heb vroeger zoveel gevloekt. Echt in iedere zin had ik wel 4, 5 scheldwoorden of zo. En ik kon vloeken, jongen, dat was gewoon niet normaal. Gewoon niet normaal. Weet je, en toen ik net tot geloof kwam, zei ik ook nog wel eens zoiets. En dan klonk het gelijk verschrikkelijk in mijn eigen oren. En want dat is gewoon van de duivel. Zeg maar, vloeken is heel erg, heel erg. Maar goed, daar heb je ook heel veel power. En mijn vader die deed dat dus. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik eigenlijk, nou, misschien tot heden toe gewoon last heb gehad, zeg maar, van niet goed genoeg voelen. Zeg maar, dat je je niet goed genoeg voelt, dat je onzeker bent, dat je mensenvrees heb of angst heb om het niet goed genoeg te doen. Dat je niet aardig gevonden wordt. Mensen je niet accepteren of weet ik veel wat. Dat je niet goed bent of zo. En godzijdank heb ik het woord van God. Godzijdank heb ik koning Jezus ontmoet. Godzijdank heb ik zijn waarheid ontmoet. Zodat ik mijn denken kon gaan vernieuwen. En ik kon gaan realiseren dat dat een leugen is. Omdat ik voor God gewoon volmaakt ben. Weet je, de Bijbel zegt dat ik volmaakt ben in Christus Jezus. Weet je, en ik ben gewoon goed genoeg voor God. Goed genoeg om voor zijn zoon te komen. En goed genoeg voor zijn zoon om voor mij te sterven. Goed genoeg. Weet je, en ik hou van mijn vader en ik heb mijn vader al lang vergeven. En je hebt ook gewoon natuurlijk zelf verantwoording voor de keuze die je maakt in je leven en zo. Maar de woorden die hij over mij heeft uitgesproken hebben zodanig impact gemaakt dat ze mijn totaal verkeerd beeld van mezelf hebben gegeven. En mijn denkpatroon is zodanig geïnfecteerd en zodanig zijn de diepe sporen getrokken in mijn denkpatroon dat het heel erg lastig is geweest voor mij om uit dat denkpatroon te komen dat wat allemaal over mij gezegd is en wat ik vervolgens ben gaan geloven, dat leugen is en geen waarheid. Dat heb heel lang geduurd voordat ik dat kon gaan zien. En nog word ik er wel eens door aangevallen, maar dan weet ik nu hoe ik het moet counteren en dat doe ik met het woord van God. Amen. Ik spreek tegenwoordig zoveel woorden van leven over mezelf, dat die woorden van ongeloof en dingen die over me uitgesproken zijn, gewoon krachteloos gemaakt worden. Halleluja. Maar het is gewoon niet normaal wat een impact woorden hebben in het leven van mensen. Het heeft zoveel impact. Zoveel impact. Weet je, vroeger was ik niet anders dan mijn vader. Ik sprak heel veel lelijke woorden, zoals ik net al zei. Maar ook gewoon, ik beet van me af, omdat ik zelf onzeker was. Zodat mensen niet op mij zouden komen, maar op anderen, zeg maar. Dus je moet altijd de aandacht van jezelf afhalen. Hè? Dat deed je dan door harder te blaffen dan een ander. Dus ik was gewoon, ik schreeuwde heel veel. Maar bijvoorbeeld ook gewoon in mijn relatie. Zei ik gewoon heel veel dingen die weer heel veel impact hadden op mijn vrouw. Waardoor mijn vrouw onzeker werd en zich niet goed genoeg voelde. Want dat was het gevolg van mijn woorden. De dingen die ik tegen haar zei, maakte haar onzeker en gaf haar het gevoel dat ze niet goed genoeg was. En dat ze niet afdoende was voor mij, zeg maar. En toen ik dit allemaal begon te begrijpen, man, jongen, je wil niet weten hoe ik me daarvan bekeerd heb en hoe ik mijn woorden ben gaan veranderen. Ik noem maar elke dag The love of my life. Je liefde van mijn leven. Elke dag, weet je, ik vind je geweldig. Ik vind je fantastisch. Ik hou van je. Je bent mijn kanje, je bent mijn schatje, je bent mijn engel. Weet je, gewoon alleen maar woorden van leven. Ik waardeer je. Ik ben zo dankbaar voor jou in mijn leven. Je bent een topper. En weet je, ik had me niets beters kunnen overkomen dan jou. En het gaat zo maar door. En ik meen het ook allemaal. Uit de grond van mijn hart. Weet je, maar dat is allemaal gekomen toen ik mijn woorden ben gaan veranderen. En toen ik ben gaan veranderen de manier waarop ik naar anderen kijk. Ik ben gaan naar mensen gaan kijken zoals God naar mij kijkt. Weet je, maar omdat ik gewoon zelf zo door woorden een product ben geworden, zo ben ik dat ook vervolgens weer aan anderen door gaan geven. Aan mijn kinderen en ga zo maar door. Nou, geloof me, ik heb me er radicaal van bekeerd. Excuus. Radicaal van bekeerd en weet je, en ik spreek nu alleen maar woorden van leven over ze, joh. Zelfs als ze de grootste fouten maken, spreek ik alleen maar woorden van leven. Moet je kijken, scheiding begint met woorden. Scheiding begint met woorden. Ik hou niet meer van je, vind je niet meer aantrekkelijk. Ik ben niet meer verliefd op je. Ik voel het niet meer. Het begint met woorden, scheiding. Ruzie begint ook met woorden. Hey, ik weet niet, maar ik vind je een idioot. Of weet je, ik heb moeite met jou of wat dan ook. En je krijgt ruzie met elkaar. Dat begint met woorden. Ziekte begint met woorden. Weet je, en bijvoorbeeld weet ik veel, griep. Dat ze zeggen van, de griep heerst weer. Ik denk dat ik griep krijg. Nou, hij heerst niet over mij in de naam van Jezus. Maar mensen beginnen dan te zeggen, ik denk dat ik griep krijg. Ik denk dat ik verkouden ben. Ik denk dat ik dit of ik heb dat. En dat begint gewoon met woorden. Ziekte begint met woorden. Mislukking begint ook met woorden. Ik kan het niet. Ik kan het niet. Het gaat mij niet lukken. Dat is niet voor mij weggelegd. Daar ben ik niet voor geboren. Nee, dat zit niet in mij. Ik kan het gewoon niet. Weet je, en we vervloeken onszelf met woorden en we zegenen onszelf met woorden, lieve mensen. Maar de Bijbel zegt in Jacobus 3, vers 10, uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Maar dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders. Wij horen leven te spreken, wij horen geloof te spreken. En wij horen niet onszelf en anderen te vervloeken, maar gewoon continu leven en geloof te beleiden over ons leven. Jezus zegt in Matthäus 6, vers 31, wees daarom niet bezorgd en zeg niet. Soms moet je zo gewoon ingezoomd zijn, zeg maar, op wat Jezus daar zegt. Hij zegt, wees daarom niet bezorgd en zeg niet. Hij wist al lang dat we ons zorgen zouden maken. Daarom zegt hij, wees in geen ding bezorgd en zeg niet. Dus als je je zorgen maakt, spreek dan je zorgen niet uit. Ga geen woorden geven aan je gedachten. Spreek niet uit wat er in je gedachten binnenkomt als het niet in lijn is met het woord van God. Spreek alleen uit wat in lijn is met het woord van God. Spreek alleen waarheid. Je kan zeggen van, ja, ik voel dit, maar God zegt. En niet van, ja, ik weet wat God zegt, maar ik voel dit. Je moet het omdraaien. Weet je, ik voel dit, maar God zegt. Dit valt mij nu aan, maar God zegt. Dit is wat ik nu ervaar, maar God zegt. Je plaatst altijd het woord van God boven je omstandigheden. Weet je, dus wees niet bezorgd en zeg niet, wat zullen wij eten, wat zullen wij drinken, waarmee zullen wij ons kleden? Waarom moeten we al deze dingen niet zeggen? Waarom moeten we al deze dingen niet beleiden, niet uitspreken? Omdat het je berooft van de waarheid in Christus. Het maakt dat zijn beloftes niet manifest worden in je leven, omdat jij besluit iets anders te geloven dan wat hij zegt. Jij moet jouw zorgen niet beleiden. Jij moet zijn waarheid beleiden. Jij moet zijn waarheid uitspreken. Jij moet in zijn waarheid gaan staan. Jij moet continu de woorden van God spreken over jouw leven. Ik ben goed genoeg. Ik ben geliefd. Ik ben gekocht. Ik ben betaald. Ik ben heilig. Ik ben puur. Ik ben rechtvaardig. Ik ben smetteloos. Ik ben genezen. Ik ben gezegend. Zijn gunst is op mijn leven. Ik heb geen gebrek, maar overvloed. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Halleluja. Weet je, spreek gewoon leven over jezelf uit. Continu. God zegt, ik zal je voorzien van alles wat je nodig hebt overeenkomstig mijn rijkdom. Ik ben uw herder, u ontbreekt niets. Ik heb u gezegend met alle geestelijke zegen. Ik werd arm zodat jij rijk kon zijn. Ik werd een vloek zodat jij gezegend kon zijn, zegt de Heer. Weet je, wees in geen ding bezorgd, want ik zorg voor u. Dat is wat God zegt. Dus dat is wat wij moeten beleiden en dat is wat wij moeten geloven. Niet je omstandigheden, maar wat God zegt. Dus spreek je zorgen niet uit. Spreek het niet uit. Onze tong is een gevaarlijk wapen. Een gevaarlijk wapen. In Jacobus 3 vers 5 staat geschreven, zo is ook de tong een klein lichaamsdeel en roemt toch van grote dingen. Zie eens hoe een klein vuur een grote hoop hout aansteekt. Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze besmet het hele lichaam en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam en ze wordt zelf door de hel in de vlam gezet. Dit is gewoon niet normaal, man. Dit is gewoon niet normaal wat de Bijbel hier zegt. Dat onze tong ons hele lichaam kan besmetten en dat ze onze levensloop vanaf het begin in vlam zet en ze wordt zelf door de hel in vlam gezet. Nou, dat spreekt van een onbekeerde iemand die gelijk vanaf het begin af aan als klein kind geboren wordt in deze wereld zonder God, geestelijk dood met een zonde natuur, afgesneden van de levende God. Weet je, die alles wat we spreken is gewoon... de meeste dingen die wij spreken zonder Christus in ons leven... zijn woorden van ongeloof. En zijn leugens die we spreken. Niet zozeer van ik zeg jou iets wat niet waar is... maar ik zeg iets over mezelf wat niet waar is. Of ik geloof de dingen die niet waar zijn. Want dat is de wereld waar ik in leef. De wereld van de duisternis. Weet je, de wereld zegt, jij gaat het niet redden. De wereld zegt, jij kan het niet. De wereld zegt, jij bent niet goed genoeg. Weet je, de wereld zegt, dat kun jij niet. De wereld zegt, daar ga jij nooit komen. En de wereld die spreekt allemaal leugen. Spreekt allemaal ongeloof. Valse doctrines. Allemaal filosofieën die totaal nergens op slaan. Weet je, en daar zijn wij mee opgevoed. En dat is wat we uitspreken. Weet je, wij nemen het gedrag van een ander over. Wij spreken de dingen van anderen uit. We horen dingen op televisie, we horen dingen in de films, we horen dingen in series, we horen dingen op het nieuws, we lezen dingen in de krant en we horen dingen op de radio. En vervolgens gaan wij die woorden herhalen. In onze eigen woorden, maar we gaan ze herhalen. Omdat dat is wat ons gevoed wordt en wij geloven dat dat zo is. Maar de meeste dingen die gezegd worden, is gewoon bagger, is gewoon troep. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Dat betekent niet dat mensen de hele dag leugen aan het spreken zijn. Maar het betekent dat de dingen die wij vaak spreken... als we geen kinderen van God zijn... niet in lijn zijn met het woord van God. En omdat ze niet in lijn zijn met het woord van God... is het leugen. Dus als de dokter tegen mij zegt... van luister eens, je hebt nog 6 weken te leven... en ik geloof de dokter... dan stel ik mijn geloof in de waarheid van de dokter... de waarheid van de wereld, de waarheid van de statistieken... en niet in de waarheid van het woord van God. Ik moet mijn hoop en mijn geloof stellen in het woord van God. En als kind van God heb jij het woord van God. En kun je daarop bouwen? Kun je zijn woorden beleiden? Kun je daarin gaan staan? En het woord van God zegt, jij zult niet sterven, maar leven. Om de machtige werken van de Heer te verkondigen. Het woord van God zegt, door zijn striemen is uw genezing geworden. Door zijn striemen bent u genezen. Want hij heeft zelf onze zonden gedragen in zijn lichaam op het hout. Opdat wij voor de zonde dood voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Dus dat is wat het woord van God zegt. Dus in het natuurlijke kan ik wellicht aangevallen worden. In het natuurlijke kan ik last hebben. En in het natuurlijke kan mijn lichaam onder aanval komen van ziekte. We kunnen allemaal te maken krijgen daarmee. We kunnen allemaal aangevallen worden door ziekte. Maar daarom hoef ik het nog niet te accepteren. Daarom hoef ik nog niet de woorden te gaan beleiden en te proclameren. En te geloven en uit te spreken die de dokter zegt. En die mijn lichaam zegt. En weet ik wat allemaal. En dan daarmee mezelf te veroordelen. Nee, ik spreek gewoon de woorden van God. Jij kunt de woorden van God spreken. En dat is gewoon machtig en superbelangrijk. Weet je, dus... De tong is een vuur en een wereld van ongerechtigheid als je niet de woorden van God spreekt. Als je niet de waarheid spreekt. Dan zet het je levensloop in vlam. En wordt het zelf door de hel in de vlam gezet. Als je niet de woorden van God spreekt. Als je niet de waarheid spreekt. Als je niet de waarheid van het woord van God spreekt. Spreek je een andere waarheid die geen waarheid is. Er is maar één waarheid en dat is Jezus. En Jezus is het woord van God. Zijn naam luidt het woord van God. In het begin was het woord en het woord was bij God. En dit was in het begin bij God. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewandeld. Jezus is het woord van God. En Jezus zegt, ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. Dus wij moeten Jezus spreken. Wij moeten zijn woorden spreken. En als wij zijn woorden spreken, zullen we een leven van overwinning komen te wandelen. Maar als wij de woorden spreken van de dokter, van de media, van het nieuws, van de omstandigheden, van mijn bankrekening, van hoe ik me voel, wat mijn gedachten soms zeggen en wat andere mensen zeggen, wat ik links en rechts hoor en ik aan het herhalen ben, ja, dan spreek ik niet de woorden van God. Dan ben ik niet goed bezig. Dus je moet je bewust zijn van de woorden die je spreekt. Het moet in lijn zijn. Dit betekent niet dat je de hele dag de Bijbel aan het citeren bent, maar het moet in lijn zijn. Snap je? Het moet in lijn zijn met het woord van God. Ja, ik voel me niet happy, maar God zij dank. Weet je, ik heb de vreugde van de Heer in mijn hart. Weet je, dus het moet gewoon in lijn zijn. Anyway, ik denk dat jullie wel begrijpen wat ik bedoel. Maar we kunnen vreselijke dingen aanrichten als we spreken vanuit de verkeerde bron. Spreuken 18 vers 21 zegt dat dood en leven zijn in de macht van de tong. Dood en leven zijn in de woorden die we spreken. Dood en leven zijn in de macht van onze tong. En daarom moet je een wachter voor je lippen zetten. En daarom moet je alleen maar woorden van leven en geloof spreken. Wij kunnen onmogelijke dingen tot stand spreken. Werkelijk onmogelijke dingen tot stand spreken met onze woorden. Jezus leert ons die waarheid. Hij zegt, voorwaar, ik zeg u. En dat is Marcus 11, 23, een heel bekende tekst. Het is ook een sleutelvers. Marcus 11, 22 tot en met 24 is een sleutelvers. Maar Jezus zegt, voorwaar, ik ben. Want als er staat ik, dan staat er ik ben. Ik ben, zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen... Dus wie tegen deze berg zal spreken, wordt opgeheven in de zee geworpen en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal hem gebeuren wat hij zegt. Zie je de kracht van woorden hier zo? Jezus zegt dat als we spreken tegen de berg en we dus tegen je omstandigheden, tegen ziekte, tegen wat het ook is. Als je spreekt tegen de berg en je twijfelt niet in je hart, want dat is belangrijk, twijfel stopt de zegen. Maar als je niet twijfelt in je hart... maar je zal geloven. Geloven zet de zegen vrij. Je zal geloven dat wat jij zegt, dat het gebeuren zal. Dan zal het gebeuren wat je zegt. Jezus zegt dit. En lieve mensen, God kan niet liegen. Hij kan niet liegen. Dat heb ik jullie al vaker gezegd. En ik zeg het nu weer. God kan niet liegen. Hij is geen mens dat hij liegen zou. God kan niet liegen. Het staat in de Bijbel. God kan niet liegen. Dus als hij niet kan liegen, is het waar wat hier staat. En Jezus onderwijst ons hier de macht van onze woorden. Wij kunnen tegen de bergen in ons leven spreken. Geloof is de sleutel, lieve mensen, om de woorden die jij spreekt manifest te laten worden. Weet je, maar dan wel de dingen die in genade zijn voorzien. Maar goed, dat is weer voor een andere les. Maar geloof is de sleutel om de woorden die jij spreekt manifest te laten worden. Het is belangrijk dat we onze woorden spreken in geloof en overtuiging. En wees voorzichtig met wat je spreekt. Je zou nooit ziekte in bezit moeten nemen door te zeggen ik heb dit of ik heb dat of de dokter zegt. Je moet het niet zeggen, je moet het niet herhalen, je moet het niet belijden. Je kunt zeggen het valt me aan, maar door zijn striemen is mijn genezing geworden. Neem niet ziekte, maar neem Gods beloftes in bezit. Neem Gods beloftes in bezit. Ik zal een heel kort voorbeeld erbij nemen. Marcus 5 vers 35. Jezus is onderweg met Jairus. En de bloedvloeiende vrouw raakt hem aan en het hele verhaal. En dan vervolgens staat hij met haar te praten. En dan staat er, terwijl hij nog sprak, kwamen er enigen van het huis, van het hoofd van de synagoge, die zeiden, uw dochter is gestorven, waarom valt hij de meester nog lastig? En dan staat er, en zodra Jezus het woord gehoord had, dat er gesproken werd, zei hij tegen het hoofd van de synagoge, wees niet bevreesd, geloof alleen. Dus Jezus counterde hier dat slechte nieuws. Hij zegt, luister niet naar slecht nieuws vol ongeloof. Luister niet naar omstandigheden in het natuurlijke. Herhaal niet de woorden van slecht nieuws. Zeg niet, de dokter zegt. Zeg niet, mijn baas zegt. Zeg niet, het nieuws zegt. Nee, God zegt. Geloof alleen God. Geloof alleen God. Hij zei, dus er werden woorden van ongeloof gesproken. Ook al was het in het natuurlijke waarheid. Ook al was het in het natuurlijke realiteit. Dan nog is het een leugen als het niet in lijn is met het woord van God. Hij zegt, zodra Jezus dat woord hoorde, zegt hij. Dus hij sprak woorden. Hij zegt, wees niet bevreesd, geloof alleen. Dus jij moet hem geloven en wat hij zegt. En niet de omstandigheden of wat het ook is wat dat tegen jou gezegd heeft. Als God iets anders spreekt, moet je God geloven. Als God iets anders spreekt dan wat jouw omstandigheden spreken, wat je gevoel spreekt, wat je gedachten spreken, wat de dokter spreekt, wat de media spreekt, wat dan ook spreekt, als het niet in lijn is en God iets anders spreekt, moet je geloven wat God spreekt. Wat God spreekt. En er zijn zoveel christenen in het lichaam van Christus, zoveel mensen die zich christen noemen, die niet geloven wat God spreekt. Die niet staan op wat God spreekt. Ja, maar. Nee, maar ja, weet je. Of ja, maar kun je wel zeggen, maar je moet het niet zo letterlijk nemen. Of dit of dat. Hij heeft het niet voor niks in zijn woord opgetekend. Hij heeft het erin opgetekend zodat we erin konden gaan staan. Dat we het konden gaan beleiden. Dat we het konden gaan wandelen. En dat we het konden gaan beleven in ons leven. Dat het realiteit kon worden in ons leven. Daarom staat het er. Maar je hebt er wel geloof voor nodig. Weet je, en dan om maar alle waarheid te leggen in al die andere dingen die we in de wereld horen, die in de wereld ons gevoed worden, al die troep en al die bagger. Nee, kappen ermee, man. Jezus counterde dat slechte nieuws. Hij counterde het, weet je. Geloof alleen God. God zegt. En als God iets spreekt wat anders is dan wat tegen jou gesproken is, moet je God geloven. Altijd zijn woord boven de andere plaatsen. Altijd zijn woord. Altijd, altijd. Laat ik het maar niet uitspreken. Weet je, geloof alleen God. Jesaja 33 vers 24 zegt, geen inwoner zal zeggen, ik ben ziek. Het is belangrijk om woorden van leven te spreken. Ook wanneer het even niet voelt, ook wanneer het even niet ziet. Laat jouw woorden van geloof zijn. Niet van angst, niet van zorgen, niet van twijfel, niet van ongeloof. Zorg ervoor dat jouw hart gevuld is met het woord van God. Dan zal er leven uit voortvloeien. Onze woorden hebben een ongelooflijke invloed op ons leven. Jezus zegt in Matteüs 12... Ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel. Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig verklaard worden en op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden. Weet je, hoe werden wij behouden? Door de woorden die wij spraken en geloofden in ons hart. Nee, wij spraken de woorden uit van ik beleid met mijn mond de Heer Jezus Christus en ik geloof met mijn hart dat God hem uit de doden heeft opgewekt. En daardoor ben ik nu zalig geworden. Weet je, jouw toekomst is in jouw mond en in jouw hart. Het is in de woorden die wij geloven en de woorden die wij spreken. Jij kan met jouw eigen woorden, heb jij jouw redding en verlossing tot eind zijn gesproken. Want je sprak het uit en daardoor werd je wedergeboren. Je sprak het uit en daardoor werd je een kind van God. Je sprak het uit en daardoor werd je gerechtvaardig, heilig, puur en smetteloos. Weet je, dus als je dat al allemaal in gang kon zetten door de woorden die jij spreekt, bedenk dan dat al het andere op precies dezelfde wijze tot stand kan komen in jouw leven. Door de woorden die jij gelooft en de woorden die jij spreekt. En ik heb geen tijd meer om door te gaan, man. Maar Jezus sprak alleen maar woorden van leven, weet je. En hij sprak tegen de zee, zwijg en het zweeg. Hij vergaf met woorden, uw zonden zijn u vergeven. Weet je, hij genas met woorden. Hij dreef demonen uit met woorden. Weet je, en Jezus die sprak de doden Lazarus kwam naar voren. Hij deed allemaal met woorden. En als Jezus dat al deed, dan kunnen wij dat ook doen. Want wij hebben zijn woord. En zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Wij kunnen dezelfde woorden spreken. Dus als ik spreek, moet het gebeuren. En God zegt, sla acht op mijn woorden en neig je oor tot wat ik zeg. Bewaar ze in het binnenste van je hart en laat ze niet wijken. Wees ze zijn leven voor wie ze vinden en genezing voor heel hun vlees. Amen. Je moet voorzichtig zijn met wat je spreekt. Spreek alleen waarheid. Proclameer alleen waarheid. Ik heb nog zoveel te zeggen hierover, maar mijn tijd zit erop. En ik moet het afronden. En dat vind ik heel vervelend, maar het is niet anders. Lieve mensen, ga het woord zoeken. Ga het woord beleiden en ga het woord uitspreken. En je zult leven vinden en je leven zal getransformeerd worden. Tot de volgende keer. Zegen.
2: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
3: God Radio staat aan.
4: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
5: Today I'm continuing my series talking about the power of imagination. This is a brand new book I've put out, and this week will be my last week to teach on this and offer these products through our television program. So I encourage you to please go to the effort. I not only have the book, but I have CDs and two sets of DVDs, one that was taken directly from our television program, another one that was taken from a live teaching that I did. And I tell you, this teaching on imagination is powerful. I've already covered a lot of material. Yesterday, I started just showing you that sometimes the word imagination or hope, I have shown through this series that when the Bible talks about hope, Romans chapter 8, verses 24 and 25, it's talking about a positive imagination, and I explain that. So I've talked about imagination and hope, but there's many instances in the Bible where your imagination is involved in everything that happens, but it's not used, it's not referred to by one of those terms. Yesterday I used 1 Kings chapter 19, where it says that Elijah saw himself dead. He saw himself slain like one of the prophets of Baal, and when he saw that, he fled. He got into unbelief, and then in the fourth verse of 1 Kings chapter 19, he actually requested that God would kill him. He was so depressed. I'm not any better than my fathers. And all of that was because his imagination. He saw himself defeated. I'm telling you, as a man thinketh in his heart, so is he. Proverbs 23:7, and that is specifically talking about the image that you have on the inside. It becomes a self-fulfilling prophecy. Let me use another passage to show you that this is just all throughout the Word of God. You can't do anything without your imagination. I'm praying that God will open up your heart, and I'm just skimming the surface on this. Once you understand this principle, you can find it everywhere in the Word. But look at this. In Mark chapter 6, this is where Jesus fed the 5,000 men, not including women and children that were in the crowd. So there was a minimum of 10,000, maybe 15 or more thousand people that he fed with 5 loaves and 2 fish. And here it says in Mark chapter 6 and in verse 41, it says, and when he had taken the 5 loaves and the 2 fishes, he looked up to heaven and blessed and broke the loaves and gave them to his disciples to set before them, and the 2 fishes divided he among them all. Did you know, you just read over this and you'd think that he just raised his head. But if you look into the Greek, the word that was translated here, he looked up, it's the word anablepo. It's a compound word. The word ana means again, and blepo means to see. So literally this means to see again, or if you look it up in the Strong's, it means to see twice. So what this is talking about, Jesus didn't just take these loaves and fish and just lift his head. No, but he looked up. He saw twice. He saw beyond what was physical, and he saw into the spiritual. He saw things that you can't see with your physical eyes. In other words, he saw this food multiplying. He saw it feeding the multitudes. He saw all of this. He was going beyond the physical and the limitations of the physical, and he was seeing with his heart, and it became a self-fulfilling prophecy. All of this was in his imagination. He looked up. And did you know, once you understand this, you can go to all of the references in the Bible where it talks about looked up. For instance, over in Mark chapter 8, Jesus prayed for a man who was blind, and he asked him what he saw, and he saw men as trees walking around. His vision wasn't clear. And Jesus made him look up, and now he saw every man clearly. He made him see beyond just the limitations of what was happening with his eyes. He started seeing with his heart, and once he got it in his heart, then it became visible in the physical realm. You know, once you understand this, again, go to Matthew chapter 24, when it talks about the signs of the end times, that there's going to be divers earthquakes in divers places, and pestilence and wars and rumors of wars and all of these things. And when you see these signs, then look up, for your redemption draws nigh. That's talking about more than just raising your head and gazing up into the heavens. It's talking about look beyond just the physical things that are happening. See with your heart. See in your heart, which is your imagination. See that, man, this is prophecy. It's coming to pass. This means that our redemption draws nigh. And again, you can just go all the way through the Bible on this. Look at this passage over in Daniel chapter 4. This is one of my favorite passages of Scripture in the entire Bible. And it was written not by a Jew or a believer. It was written by Nebuchadnezzar, a pagan king who actually made an image of himself and made people worship it. You know, the one that threw the Hebrew children into the fiery furnace and things like this. And yet he wrote a chapter in the Bible. And it was because he had a dream. Daniel interpreted his dream and said that means that if you don't change, then God is going to take you from all of your glory, your power. He was the strongest ruler on the planet at this time. Many of you might have heard, you know, about the ancient seven wonders of the world. The Hanging Gardens of Babylon were one of the seven wonders of the world. He had not only the greatest empire, but probably the most opulent palace and these hanging gardens. And nobody had ever done what Nebuchadnezzar did. And he got lifted up in pride. And God gave him a dream, and Daniel interpreted it and says, if you don't repent, God is going to send you out and you are going to lose your reason. You'll be like an animal. You'll eat grass. Your fingernails will grow like claws, and your hair on your body will grow like, you know, the hair on an animal. And you're going to do that for 7 years until you know that God reigns in heaven. And it came to pass. He was walking in his palace, looking at his palace and these hanging gardens, saying, look what I have done. And there came a voice from heaven that says, it is done. Your kingdom is taken from you. And for 7 years, Nebuchadnezzar became an animal. He threw off his clothes. He ate grass, and his hair grew like the hair of an animal, and he was totally out of his mind. You wonder how his kingdom could have survived, but there is a secular account. If you go to my Living Commentary, I've got all of these details with the names and all of these kind of things. But there is a secular account that his wife, the queen, when Daniel prophesied these things, she believed it, and she submitted, and she was seeking God, and she kept the kingdom based on Daniel's prophecy that this would only happen for 7 years, and then his reason would return to him. And so she kept the kingdom still under his control, although other people were having to rule it during this time that he was out in the fields living like an animal. And so at the end of this time, it says here in Daniel chapter 4, and in verse 33, it says, the same hour was the thing fulfilled upon Nebuchadnezzar, and he was driven from man and did eat grass as oxen, and his body was wet with the dew of heaven till his hairs were grown like eagle's feathers and his nails like bird claws. And at the end of the days, I, Nebuchadnezzar, lifted up my eyes unto heaven. Now again, why, if you were recording this, Why would you say that I lifted my eyes if all of it's talking about is just that you raised your head? Certainly he had raised his head and looked up at the sky many times during those 7 years. This is more than just talking about the angle of his head. This is talking about that anableppo in the New Testament where he saw past the physical things. He saw into the spiritual realm. His imagination, once again, was able to see God. He saw twice. He saw past the natural, and he was looking into the spirit. He was looking at things that couldn't be seen with his heart. That's what he's talking about. He said, I lifted up my eyes unto heaven, and my understanding returned unto me, and I blessed the Most High, and I praised and honored him that liveth forever, whose dominion is an everlasting dominion, and his kingdom is from generation to generation. And all the inhabitants of the earth are reputed as nothing. And he doeth according to his will in the army of heaven and among the inhabitants of the earth, and none can stay his hand or say unto him, what doest thou? At the same time, my reason returned unto me, and for the glory of my kingdom, my honor and brightness returned unto me, and my counselors and my Lord sought unto me, and I was established in my kingdom, and excellent majesty was added unto me. Now I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of heaven, all whose works are truth, and his ways judgment. And look at this phrase. This is one of my favorite statements in the entire Bible. This is Nebuchadnezzar, and he says, and those that walk in pride, he is able to abase. Man, that is an understatement. But all of this happened when he lifted up his eyes, when he looked up, when he saw past the physical. He quit being controlled by just natural thinking, what he could see, taste, hear, smell, and feel. He began to see with his heart, which is, again, talking about imagination. And on and on and on you could go all the way through Scripture. When a person sees beyond just what is obvious, what you can see with your eyes, and when you start seeing with your heart, that's when your life takes on meaning. That's when you become in control. Now, sad to say, you can do this in a negative way. And this is what's happening to the vast majority of people today, that they are seeing with their heart, but they are seeing negative. They are letting the world paint a picture of defeat and failure. And did you know, if all you are doing is looking with your physical eyes and receiving the input from this fallen world, well, then I guarantee you the only option you have is to see things negatively. Did you know that life is a terminal experience? I know that many of you don't like to think about this, but unless Jesus returns during the time that you're alive, you and I have an expiration date. We are going to die. And I could spend a lot of time explaining that, but actually that's a blessing for those that know the Lord, because God's got a glorified body prepared for us. We are going to live forever in eternity in mansions where there is no sin, there's no evil, there's no more sorrow, there's no more crying. Things are so awesome that Romans chapter 8, I believe it's verse 18, says that the things of this life aren't even worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Heaven is going to be so awesome that all of the struggles and the pains of this life are going to be so far removed that people won't even think about it. It's going to be awesome. So for those that know the Lord, did you know death is actually the best part of living? It really is. But if you don't think about heaven, if you don't think about what God says, and if you look at things from just a human, natural perspective, not acknowledging the spiritual world and that there is a heaven to gain and a hell to lose, if you don't think about those things, and if you just looked at things with your physical eyes and think only as people that don't know the Lord think, well, then you should be depressed. I mean, at the very best, it doesn't matter how good your life goes. It doesn't matter how much acclaim you get. It doesn't matter how much money you accumulate. You are someday going to die. Life is a terminal experience. And if you take away all of these truths that are revealed to us through the Word of God, then something's wrong with you if you aren't depressed. Doesn't matter how good it is today. Your end is going to be death in this life. And not only physical death, but we live in a fallen world and we're going to have problems. You're going to have people come across your path that will complain, that will do you wrong, that will treat you wrong. You know, if you have false expectations, this is where all disappointment and all depression comes from. You know, I used on my program yesterday the scriptures out of 1 Kings chapter 19 where Elijah, he had Jezebel send him a messenger with a note saying, I'm going to make your life like one of these prophets that you've killed. And when he saw that, he ran and became so depressed that he asked God to kill him. Did you know his depression came because he was looking at things through the wrong lens? He was seeing only with his physical eyes, and that painted a picture in his imagination of failure and him being dead. And so he ran to escape it, and then he saw himself as a total failure. God, I dealt with the king and all of his armies, but this one woman sent a soldier with a note, and it scared me, and he felt like a total failure. He saw himself as a failure, and because of that, he was depressed. All depression. I'm going to say some things right here that many of you won't like because, again, our society is becoming increasingly humanistic where we are blaming everything on just physical, natural things. We don't understand that there's a spiritual world. There's demons. There's all of these things. We are looking for a physical answer for everything as we get further and further and further removed from God and His influence. And so today it's popular to believe that depression is a chemical imbalance, that what you need is drugs. You've got some kind of a physical thing wrong with you. I'm telling you, depression is a result of the way you're thinking. Now, I'm not saying that you can't take drugs and affect your mood. I believe that there are mind-altering drugs, you know, heroin, marijuana, all of these things. They will affect your mental state. Yes, you can take drugs and affect it, but that's just like putting a Band-Aid on an amputated arm. You haven't solved the problem. The root of your problem is Proverbs 23:7, as he thinketh in his heart, so is he. If you're depressed, you're thinking on depressing things. Isaiah 26:3, the Lord will keep him in perfect peace whose mind is stayed upon him. And that word mind there is Y-E-T-S-E-R, yet, sir. It's a Hebrew word that means conception, and it was translated imagination. As you think in your heart, when you get a picture on the inside, if you are picturing yourself in Christ, and what Jesus has done for you and what you can do and all of His promises, then you will have perfect peace. If you don't have perfect peace, it is not because you have a chemical imbalance. It is not because you need drugs and medication. It's not because you need therapy. You need to keep your mind stayed upon God. I've dealt with thousands of people who are manic depressive, have all of these mental issues, and they come to me and I'll tell them, you need to start focusing on what God has said. Well, I can't. I'm depressed. And they're basically saying that it doesn't work for me, that I somehow or another, the Word isn't enough for me. I have to have drugs. I have to have all of these support groups and everything else. Those drugs and support groups are a way to get around the problem. The problem is you haven't kept your mind stayed upon God. I remember one guy who was manic depressive, and he came to me for help, and I was telling him some of these things. And he says, I just can't do that. I'm a schizophrenic, or I forgot how he said it. But anyway, he had these personality disorders, and I just can't do it. And I said, so you're telling me that James 4:7 says you resist the devil and he'll flee from you. It doesn't work for you. And he says, no, I've tried and it won't work. And I said, I just don't believe you. I believe the Word of God more than I believe you. And I began to tell him, I said, I can tell you exactly how you think. And I said, when you go to bed, what you do is sit there and rehearse every negative thing, every sad thing that happened to you. You think about it as you fall asleep. And when you wake up, the first thing you do, instead of being excited about the day and anticipating something good happening, you just think, oh no, it's another day. It's going to get even worse. And you remember what's happened and you just see it multiply. He says, that's exactly what I think. And I said, see, that's the reason you're depressed. It is not your chemical imbalance that makes you depressed. It's your wrong thinking that makes you have a chemical imbalance. You know, I saw a survey once. I was reading a magazine on a plane, And the government did a $3 million study over like 3 years or something. And it was about people who smile. And the conclusion of it was that people who smile are happier than people who frown. So the recommendation from this study was smile more and you'll be happier. And I tell you, I got so mad reading that thing. Like, how dumb can you get and still breathe? It is not smiling that makes you happier, but it's being happy that makes you smile. And somebody had to spend $3 million and 3 years to figure that out. That is just dumb to the second power. It is not smiling that makes you happy. It's when you're happy, you smile. And it's the same thing. It's not your chemical imbalance that makes you depressed. It's your depression that makes you have a chemical imbalance. And as a man thinks in his heart, so is he. Proverbs 23:7. And so you can sit there and you can deal with it. You can put yourself into this drug-induced state to where you don't have the highs and the lows, and you can somehow or another mediate the problem, but you'll never solve the problem with any of that therapy or any of these drugs and stuff like that. The problem is your mind isn't stayed upon God. And because of that, that mind there is talking about imagination. You are seeing everything negative. And again, I say that if you aren't born again, and even if you are born again, but if you are thinking on all of the negative things, thinking on the people who are dying, the people who are coming against you, all of the evil that's being done in our world, and if you aren't depressed, then it's because you aren't paying attention or because your mind is stayed upon God and you're looking past. You have lifted up your eyes and you are seeing beyond just the physical and you're seeing into the spiritual. And if nothing else, if nothing in your life ever changed, if you never get healed, if you never get prospered financially, if your marriage never works out, if people don't like you, if your career fails, if everything in your life goes wrong, did you know if you look beyond that and look to what Jesus has promised you, that someday you are going to be forever in a mansion and He'll wipe away all tears from your eyes? Even if you never saw deliverance in this life, you could still be happy and you could still rejoice looking forward to what's after.

0: God has given. Why would I go to all of this effort? It doesn't make any sense. But see, because there is another world, and because there are promises, and because God is real, and God comforts me in all of my tribulations, what it says, 2 Corinthians chapter 1. And Paul talked about the fellowship of his sufferings. It's not me that people are persecuting. It's what I'm saying. It's people actually standing against the truth and against God, the author of that truth. And God compensates me. And if I wasn't focused on all of those things, I guarantee you, I wouldn't be doing what I'm doing.
1: Bedankt voor het luisteren naar Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Aangeraakt door dit onderwijs? Deel met ons via andrewwomack.nl. Onze hulplijn is er voor jou. Voor vragen over ons onderwijs, voor gebed of bemoediging, maar ook praktische info over de boeken en uitleg van Andrew Womack, ons onderwijs op Caris Bible College of de aankomende evenementen. Kijk op andrewwomack.nl voor de tijden waarop je onze telefoonmedewerkers kunt bereiken voor vragen of gebed. Zijn we even niet bereikbaar? Spreek je boodschap in en dan bellen we je uiteraard terug. Meer info op andrewwomack.nl. De uitleg van Andrew Womack in Gospel Truth lees je terug in zijn boeken. Wil je zijn onderwijs nog eens rustig teruglezen? Ga dan naar onze webshop. Deze uitzending wordt mogelijk gemaakt door onze partners. Hun financiële steun helpt ons het evangelie verder te brengen. Wil jij ook dat meer mensen met dit onderwijs in aanraking komen? Word dan partner van Andrew Womack Ministries. Door ons maandelijks te ondersteunen heb je deel aan deze bediening. En zaai jij dit levensveranderende onderwijs in levens van anderen. Dus meld je aan als partner op andrewwomack.nl. Caris Bible College helpt je jouw kennis over God en je relatie tot God te verdiepen. Voor als je weet dat er meer is, op zoek bent naar de juiste weg, of wanneer je wilt weten wie je bent in Christus, wie Hij is in jou en wat zijn plan is voor jou. Caris, waar levens veranderen, leiders worden getraind, waardoor de wereld verbetert. Op onze Bijbelschool kan je kiezen uit diverse onderwijsstromen. Voltijd, hybride, zowel online als op onze campus, en volledig online, precies wat bij jou past. Meld je nu aan, bezoek een open dag of zelfs een open lesweek. Loop kosteloos 4 dagdelen mee of volg gratis een online lesmodule. Kijk op carisbiblecollege.nl.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
7: De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
8: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Begin je dag met God.
1: We zijn bezig met de serie over mijn gratis boek Supermens. Dit boek gaat over wie we zijn in Christus, de identiteit, de autoriteit. Gewoon wie Christus ons gemaakt heeft. Paulus leert ons, we zijn in Christus. Nou, daar zijn we dus ook een serie over aan het doen. En in dit hoofdstuk behandel ik het feit dat we in Christus vrijgekocht zijn van de wet en gebracht zijn onder genade. En vandaag wil ik gaan kijken naar het eerste stuk. Vrijgekocht van de wet. Wat betekent dat? Nou, voor veel christenen, zeker wanneer je uit een traditionele achtergrond komt, zoals ik zelf, waar je op een gegeven moment opgroeit in een kerk waar iedere zondag de wet wordt voorgelezen. Iedere zondag worden de 10 geboden voorgelezen, gij zult niet. En iedere keer wordt de wet je voorgehouden. En speelt de wet een hele belangrijke rol met alle wetten en regels die daarbij horen. En dan is het logisch dat de wet krijgt daarmee een rol in je leven. Wat ook niet verkeerd hoeft te zijn, begrijp me goed. Want het zijn Gods principes, het zijn Gods richtlijnen. Maar het Nieuwe Testament leert ons dat we vrijgekocht zijn van de wet en gebracht onder genade. Nou, er zijn heel veel christenen die nog helemaal niet weten dat ze vrijgekocht zijn van de wet, maar eigenlijk onder de wet zitten. Ze doen hun best om de wet te houden. Alle regels en bepalingen. Sommigen worden ook wetties. En dan komt er een soort van wetticisme in hun leven. En dat is niet de bedoeling. Wat er namelijk gebeurd is dat we vrijgekocht zijn van de wet. Nou, betekent dat dan maar dat je allemaal kan doen en laten wat je wil? Nee, dat is helemaal niet waar we het over hebben. Daar gaan we het volgende keer ook over hebben. Wat betekent het dan dat we gebracht zijn onder genade? Gaan we het ook aan het eind van deze uitzending over hebben. Maar het is zo belangrijk dat iedere christen, iedere wedergeboren christen, weet wat het betekent dat je vrijgekocht bent van de wet. Ook omdat, en dat klinkt misschien raar, maar omdat de duivel probeert mensen terug te krijgen onder de wet. En je ziet inderdaad, christenen waar ik net over had, die eindigen in wetticisme. En dan zeg je, ja, maar hoezo zou de duivel mensen onder de wet willen halen? Omdat hij weet dat wanneer mensen proberen te functioneren onder de wet, dat hun leven krachteloos is. En ik ga het je eens laten zien uit het woord van God. Dat zijn niet mijn woorden. Dat zijn de woorden van Jezus, Paulus en de apostelen. Dus we gaan het hebben over vrijgekocht zijn van de wet. Je mag straks ook je vragen stellen, maar die ga ik aan het eind ga ik vragen beantwoorden. En zo min mogelijk tussendoor. Nou, even samenvatten, even heel kort van de vorige uitzendingen. We zijn een nieuwe schepping. 2 Korinthe 5 vers 17. Wie dan in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, alles is nieuw geworden. Waar spreekt dit over? Dit spreekt over onze geest, onze geestelijke mens. Inmiddels zal je weten, we bestaan uit geest, ziel en lichaam, 3 onderdelen. Maar onze geest, onze innerlijke mens, daarvan leert de Bijbel, die was dood. Die stond niet in contact met God, maar die is levend gemaakt met Christus. Die is levend geworden, verbonden en verzoend met God. En is één geworden met Christus. Dat is wat er is gebeurd met de wedergeboorte. Je bent opnieuw geboren en één geworden met Jezus. Nou, er is daar iets gebeurd. En daar wil ik over lezen in Romeinen hoofdstuk 6. Wat even een stuk context is. Wat we moeten begrijpen als het gaat over het feit dat we vrijgekocht zijn van de wet. Dat we vrijgekocht zijn van de wet. Romeinen hoofdstuk 6. En ik wil je gewoon aanmoedigen. Pak je Bijbel erbij. Ook op onze Bijbelscholen. Ik zeg altijd mensen, pak je Bijbel erbij. Misschien zit je lekker in de tuin. Loop dan even naar binnen en pak je Bijbel erbij. Want het is een verschil of dat je het alleen maar hoort of dat je het ziet en hoort tegelijkertijd. Je moet het zien in je eigen Bijbel. Nou, Romeinen 6, laten we eens even lezen vanaf vers 2. Romeinen 6 vanaf vers 2. Ik ga toch even ook vers 1 lezen, want Paulus die begint met een antwoord en anders missen we de vraag. Wat zullen wij dan zeggen, zegt Paulus? Zullen wij in de zonde blijven opdat genade toeneemt? Paulus had hiervoor uitgelegd dat omdat er zoveel zonde was, is Christus gekomen met genade en gerechtigheid. Zegt hij, ja, moeten we dan blijven zondigen omdat er meer genade komt? Nee, volstrekt niet. Hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn nog daarin leven? Hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, Dus hoe komt dat? Door de doop, in zijn dood gedoopt zijn. We zijn één geworden met zijn dood. Wij zijn dan ook met hem begraven door de doop in de dood. Hier zie je heel duidelijk dat de doop doet iets. Daarom heb ik ook dit boekje geschreven, De Kracht van de Waterdoop. Als je die niet hebt, kan je gratis bestellen in onze webshop. De doop doet iets. Want Paulus zegt hier, wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat, evenals Christus, dus net als Christus uit de doden opgewekt is, tot heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. De bedoeling is dat je met Christus bent opgestaan en in een nieuw leven wandelt. Want als wij met hem één plant, of eigenlijk één deel, één geheel zijn geworden, gelijkgemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen we ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van zonde. Als we nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft, is hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven. Jezus is voor eens en altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij het voor God. Zo dient u ook uzelf te rekenen, als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijke lichaam regeren om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking als aan God. Als mensen die uit de doden levend zijn geworden, laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. En dan het laatste vers. Want de zonde zal niet over u heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder genade. U bent niet onder de wet, maar onder genade. Nou, dat is een wat lang tekststuk, maar dit is een heel belangrijk tekstgedeelte. Waar Paulus ons leert over de wedergeboorte en wat er eigenlijk gebeurd is. En wat zien we daar? Even dit uit Romeinen hoofdstuk 6. Ten eerste, we zijn met hem gekruisigd, zegt Paulus. Onze oude mens, onze oude natuur is met hem gekruisigd. We zijn met hem gestorven. We zijn vervolgens met hem begraven. En we zijn met hem levend gemaakt en opgestaan. Hè, dat spreekt hij over. Maar andere teksten, zegt Paulus zelfs, en een paar hoofdstukken later, we zijn ook met hem verheerlijkt. Nou, dat klinkt voor sommige mensen misschien als godslastering, maar wat dat betekent, wat betekent het dat we met Christus zijn verheerlijkt? Ga ik je dat ook laten zien vanuit een schema, maar Paulus zegt, we zijn gezeten met Christus aan de rechterhand van God, in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht. Dat betekent dat we met hem zijn verheerlijkt. Oké. Eventjes dit, en dan gaan we naar het onderwijs. Want dit is gewoon even een basis, wat we niet vaak genoeg kunnen behandelen. Wat betekent dat? Of hoe zit dat precies? Ik heb het in mijn boek ook gehad over het feit dat de wedergeboorte is een drie-eenheid. Ik spreek in mijn boek over de drie-eenheden. De eerste drie-eenheid is Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat is een drie-eenheid. Vervolgens is er een drie-eenheid in de mens. Dat is geest, ziel, lichaam. De mens bestaat uit drie onderdelen, maar het behoort allemaal tot de mens. Maar de wedergeboorte is ook een drie-eenheid. Het is niet alleen je gelooft in Jezus en je wordt wedergeboren. Nee, de Bijbel noemt drie handelingen die allemaal tot één wedergeboorte horen. Petrus zei in Handelingen 2 vers 38, je bekeert je, je laat je dopen en je wordt vervuld met de Heilige Geest. Dat zijn drie aparte handelingen die iemand moet doen. En dat vormt samen een gezonde en complete wedergeboorte. Nou, die lijst die ik net hier had, met hem gekruisigd, gestorven, begraven, levend gemaakt en verheerlijkt, dat zit gekoppeld aan die drie dingen. Kijk maar, met hem, Jezus is gekruisigd. Wij zijn in Christus met hem gekruisigd. Hoe? Door onze bekering. We geloven in het offer van Jezus en je keert je af van de oude levenswandel. Dat verwijst zich naar de kruisiging waar Jezus onze zonde droeg. Vervolgens zijn we met hem gestorven. hoe door de doop, waar we het watergraf ingaan. En Paulus zegt, u bent door de doop één geworden in zijn dood ook. Gestorven aan de zonde, met hem begraven. We zijn in het watergraf en ons oude leven blijft daarachter. Spreekt ook over de doop. En Paulus noemt ook dat we besneden worden in de doop. Ons oude leven blijft daarachter, Colossense. Ik ga nou niet te diep over de doop praten. Opgestaan en levend gemaakt. Hoe is dat ook door de doop? Je staat weer op uit dat watergraf. En we hebben net gelezen Romeinen 6. Je wordt levend gemaakt als nieuwe schepping in een nieuw leven. En dan zijn we met hem verheerlijkt. Door de vervulling van de Heilige Geest. De heerlijkheid van God is in ons gekomen wonen. En we zijn gezeten aan de rechterhand van God. En nu kunnen we regeren met Christus door de kracht van de Heilige Geest. Dus daar zie je dat alle drie die onderdelen, de bekering, de waterdoop en de doop in de Heilige Geest, of de vulling met de Heilige Geest, alle drie horen bij deze vijf aspecten waarmee we één worden in het leven van Jezus. Oké. Nu gaan we aan het onderwijs beginnen. Romeinen 6, vers 14. De zonde zal over u niet langer heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder genade. Maar onder genade. Nou, hier zie je al dat Paulus zegt, wanneer je een heilig leven wil leven. En als het goed is, heeft iedere christen dat verlangen om een leven, heilig en apart gezet, leven voor God te leven. Wat is dan de sleutel? Niet de wet, maar genade. Paulus zegt, de zonde zal niet langer over u heersen, want u bent niet langer onder de wet. U bent onder genade. Dus dat is een essentiële sleutel om te begrijpen hoe dat zit. Nou, waarom bracht de wet geen heiligheid voor God teweeg? Omdat de wet werkt vanuit onze... Je moet je even voorstellen, de wet werd gegeven aan het volk Israël bij de Sinaï. Toen Mozes ze uit Egypte had geleid. God geeft daar de wet, de 10 geboden en een hele hoop andere instructies. Maar die mensen waren niet wedergeboren, om het zomaar te zeggen. Het waren gewoon menselijke mensen. Ze hadden niet de Heilige Geest in zich wonen. Dus de wet werd van buitenaf op hen gelegd. En ze moesten door middel van discipline, gehoorzaamheid, moesten ze zich daaraan houden. Alleen het probleem is dat niemand kon in eigen kracht voldoen aan die standaard. Iedereen, vroeg of laat, maakt een fout, gaat een keer de fout in. En sterker nog, Paulus leert ons zelfs dat mensen door de wet de fout in gingen. Maar daar zal ik zo meteen wel iets meer over zeggen. Even kijken, laten we een stuk lezen uit Romeinen hoofdstuk 3. Waar we lezen dat de wet op basis van menselijke kracht inzet geen resultaat had. Romeinen hoofdstuk 3, vanaf vers 9. We hebben immers zojuist Joden en Grieken beschuldigd. Paulus had tegen iedereen gezegd, iedereen is een zondaar. Dat zij alle onder de zonde zijn. Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Daarom zal uit de werken van de wet geen vlees voor God, voor hem gerechtvaardigd worden. Op werken van de wet, om je best te doen, om te proberen om aan de wet te houden, wordt niemand gerechtvaardigd. Door de wet is er immers kennis van zonden. Door de wet is er kennis van zonde. God zei, dit mag wel, dat mag niet. En daardoor krijgen mensen kennis van zonde. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Nou, het vreemde is nog dat de wet had het tegenovergestelde resultaat van wat het eigenlijk probeerde te bereiken. Wat was het doel van de wet? Was het creëren van een heilig volk. Een volk wat God toebehoorde, een volk wat toegewijd was, wat God gehoorzaamde. Maar het resultaat was het tegenovergestelde. Het resultaat wat het uitwerkte was een ongehoorzaam volk, een zondig volk en een rebels volk. Nou, dan zou onze reactie kunnen zijn, dus de wet was fout. En Paulus is daar heel duidelijk over. Hij zegt heel duidelijk, nee, de wet is niet fout. De wet op zich is goed, de wet op zich is heilig. Maar de menselijke natuur, onze eigen ik, onze oude natuur, die we van Adam meegekregen hebben, die is fout en die is ongehoorzaam. Kijk maar wat Paulus zegt in Romeinen hoofdstuk 7. Daar zegt hij, want toen wij in het vlees waren, dat spreekt over de oude natuur, toen we nog niet in Christus waren, toen we nog niet de kracht van de Heilige Geest hadden, zoals de Joden, dat voor de komst van Jezus niet hadden, waren de hartstochten van de zonde die geprikkeld worden door de wet in onze leden werkzaam om vrucht te dragen voor de dood. Dat is een heftige taal wat Paulus aanhaalt. Maar nu zijn wij ontslagen van de wet. Zie je, we zijn ontslagen van de wet. Gestorven aan dat waarvan wij vastgebonden zijn. We zijn gestorven aan de wet. Zodat wij in nieuwheid van geest zouden dienen en niet in oudheid van letter. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Weet je, is die wet dan slecht als het resultaat zo slecht was? Nee, volstrekt niet. Maar, Paulus zegt, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Dus door de wet is er kennis van zonde. Maar ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was als de wet niet zei, u zult niet begeren. Maar de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden in mij om allerlei begeerten teweeg te brengen. Of heeft allerlei begeerten teweeg gebracht. Want zonder de wet is de zonde dood. Ik leefde nu voorheen zonder wet, maar toen het gebod kwam is de zonde weer levend geworden. Ik echter ben gestorven. En het gebod dat tot leven had moeten leiden bleek voor mij de dood te betekenen. Want de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden in mij en mij misleid en daardoor gedood. Zo is dan de wet heilig. Het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Nou, even een lang stuk tekst, maar wat staat hier? Paulus zegt, joh, de wet leerde ons ten eerste zonde kennen, want de wet zegt, u zult niet begeren. Maar het doet nog iets, zegt Paulus. Paulus spreekt hierover dat het werd geprikkeld en het riep zelfs zonde op. Het riep die begeerte op. En dan kan je denken, ja, maar weet je, hoe moeten we dat dan zien als de wet zelf goed is? Je kan het vergelijken, misschien is het een mooie vergelijking met kleine kinderen. Weet je, als ik bij wijze van spreken even naar boven ga, ik heb een zoontje van 2. En als ik koekjes op tafel zet, laten we zeggen, er staat in een trommel, staan koekjes op tafel. Ik moet even boven iets pakken, maar ik zeg tegen mijn zoontje van 2, Matthew, je mag geen koekje pakken uit de trommel. Nou, wat ik zeg is goed, is ook waar, is helemaal waar. Maar wat doet dat in hem? Ergens krijgt hij de focus op dat koekje uit die trommel. Hij wordt zich daar bewust van. Hij weet dat het niet mag, maar ergens prikkelt dat ook die begeerte in hem. En ontstaat er een verlangen om dat koekje te pakken uit die trommel. Terwijl, misschien al had ik helemaal niks gezegd, bij wijze van spreken, wist hij niet eens dat er koekjes in zaten, dan had hij het niet eens geprobeerd. Maar nu hij het weet, wordt er iets getriggerd, gaan zijn gedachten daar naar uit, gaan zijn verlangens daar naar uit, dan zal het moeilijker worden voor hem om het te weerstaan. Nou, precies hetzelfde doet de wet met de mens. Het legt de focus op wat niet mag. En met dat wij focussen op wat niet mag, worden we ons daar bewust van en ontstaat er ook vanwege onze zondige oude natuur, die deel van ons was voordat we Christus leerden kennen, kregen we daar zelfs een verlangen naar. Dus de wet, ondanks dat de wet zelf goed en heilig is, zegt Paulus, rechtvaardig is, was het resultaat het tegenovergestelde. Maar nu was er een probleem. Want God was een verbond aangegaan met zijn volk door de wet. En ik weet dat dit wat dieper onderwijs is, maar dit is zo belangrijk, omdat zoveel christenen zitten vast in wetticisme en proberen zich met alle macht aan de wet te houden. Maar Paulus heeft gezegd, hebben we net gezien, de zonde zal u niet langer overheersen, want u bent niet onder de wet, u bent onder genade. Dus als mensen willen stoppen met zondigen, moeten ze genade begrijpen en niet beter de wet gaan lezen. En ook niet meer op de wet focussen. Ze moeten zich gaan focussen op genade. Dus dat is belangrijk. Maar er was wel een probleem, want God was een verbond aangegaan met zijn volk door de wet. De wet was de middelaar, om het zo maar te zeggen, stond er tussenin. En een verbond kan niet verbroken worden. Het is iets anders dan een huwelijksverbond in onze tegenwoordige maatschappij, die mensen kunnen verbreken, wat mensen ongedaan kunnen maken. Maar wanneer God een verbond aangaat, wanneer God zijn woord geeft, kan dat niet verbroken worden. Er was maar één manier waarop je onder een verbond uitkwam. Een verbond werd aangegaan tussen twee partijen, om het zo maar te zeggen. En je had de partij, dat was het volk van God, en je had God. En God ging een verbond aan met Israël door de wet. En dat waren de regels, de afspraken van het verbond. En dat verbond kan niet verbroken worden. Dus nu zitten ze daar, nu zit het volk van God, waar wij uiteindelijk ook uit voort zijn gekomen als heidenen, zit daarin vast. En nu moest er een oplossing komen, want die wet bereikte niet wat het had moeten bereiken. Behalve dat iedereen besefte, ik ben zondig en ik heb redding nodig in Christus Jezus. Dat was een goed effect van de wet, als het goed is. Nou, hoe zijn wij vrijgekocht van de wet? Er was maar één manier. Als één van die twee partijen zou sterven, dat was net als een verbond vroeger, als twee koningen een verbond aangingen, was maar één manier om het verbond op te heffen. Dat was als één van de twee stierf. Dan kon je geen aanspraak meer maken op het verbond, want die persoon was gestorven. Die kon niet voldoen aan die verplichtingen van het verbond. Jij kon niks van hem verwachten en hij kan niks van jou verwachten. Want een van die twee is gestorven. Nou, dat is precies waar Jezus in het plaatje komt. Want Jezus is gestorven. En we gaan zo meteen kijken hoe Jezus in 3 stappen ervoor heeft gezorgd dat we vrijgekocht zijn van de wet. En als je dit begrijpt, zal het je hele leven veranderen. Nou, Jezus zei zelf in Matthäus 5, vers 17, denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Dat kon niemand, het was een verbond. Maar Jezus zegt, ik ben gekomen om die te vervullen. Om die te vervullen. Jezus voldeed aan die wet. Jezus voldeed aan die wet. Nou, dat is ook de eerste stap. Dat is de eerste stap. En ik heb zelf ook mijn boek gewoon bij de hand hier. De eerste stap is namelijk dit. Jezus... Stap 1. Hoe zijn wij vrijgekocht van de wet? Stap 1 is, Jezus voldeed aan de volmaakte eis van de wet. De wet eiste van het volk waar God zijn verbond mee aangegaan was, dat ze heilig waren, dat ze rechtvaardig wandelden en dat ze niet zouden zondigen. Dat was de eis van de wet. Nou, geen mens voldeed daaraan, hebben we net gelezen in Romeinen hoofdstuk 3. Maar er was een mens... Mens tussen haakjes, Jezus als zoon van God, gekomen in het lichaam van een mens die nooit zondigde. En hij voldeed aan die eis van de wet. Nou, laten we dit eens lezen. Galaten 4 vers 4. Jezus was geboren onder de wet, maar was als enige zonder zonde. Galaten 4 vers 4 zegt dit. Toen de volheid van tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit. Geboren uit een vrouw, geboren uit een mens. Geboren onder de wet. Jezus zat... Onder dat verbond, dat Mozaïtische verbond van de wet. Om hen die onder de wet waren, vrij te kopen. Vrij te kopen. Jezus kwam ze aflossen, om het zo maar te zeggen. Hij betaalde de prijs. Opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Dat we kinderen van God zouden ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten. Die roept Abba, Vader. Nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook een erfgenaam van God door Christus Jezus. Nou, daar heb ik het de vorige keer ook diep over gehad. Over het feit van een erfgenaam zijn. Nou, wat is de eerste stap hier? Jezus had nooit gezondigd. Hij is wel geboren onder de wet. Hij stond in dat verbond met de wet. Maar Jezus zondigde niet. Jezus vervulde de wet. Hebreeën 4 vers 15 leert ons. We hebben een hoge priester die geen medelijden... Of die medelijden... Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Dat is een dubbele ontkenning. Want we hebben geen hoge priester die geen medelijden. Dus in andere woorden, wij hebben een hoge priester die wel medelijden kan hebben met onze zwakheden. Maar één die in alles op dezelfde wijze verzocht is. Jezus als mens had met precies dezelfde dingen te maken als jij en ik. Maar zonder zonde. Maar zonder zonde. Jezus had nooit gezondigd. Jezus was perfect, volmaakt, smetteloos. Het smetteloze lam van God. Nou gaat Paulus uitleggen in Romeinen hoofdstuk 8 wat dat betekent voor de wet. Romeinen 8 vers 3. Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur. Nou, hier heb ik het net over gehad. Waar was de wet niet toe in staat? Om heilige, rechtvaardige, zonderloze mensen te creëren. Machteloos als die was door de menselijke natuur. Waarom? Het werkte met de menselijke natuur. Het werd van buitenaf opgelegd. Het waren regels waar mensen zich aan moesten houden. Maar het riep het verkeerde op, hebben we al gezien. Nou, dus dat werkte niet. Wat was de oplossing? Dat heeft God tot stand gebracht. God heeft dat zelf gedaan. Hoe heeft hij dat gedaan? Vanwege de zonde, dus vanwege dat zondeprobleem, heeft hij zijn eigen zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd. God stuurde zichzelf, zijn eigen zoon als mens, te midden naar deze zondige wereld. En hij heeft in dit bestaan met de zonde afgerekend. Jezus had nooit gezondigd, maar hij heeft wel onze zonde gedragen aan het kruis. Opdat, waarom heeft hij dat gedaan? Opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Wat eist de wet van ons? Heiligheid, rechtvaardigheid, zondeloosheid. Nu wordt dat in ons volbracht. Ik ga zo meteen uitleggen hoe dat is volbracht. Ons leven wordt namelijk niet langer meer beheerst door onze eigen natuur, maar door Gods geest. Maar door Gods geest. Dus hier zien we, Jezus, zegt Paulus heel duidelijk, heeft nooit gezondigd en hij voldeed daarmee aan de eis van de wet. Hij vervulde de wet, de eis van de wet.
0: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Heb jij een verlangen om geestelijk te groeien? En verlang je naar krachtig, geloofsopbouwend en inspirerend onderwijs? Bestel dan de gratis boeken van Tom de Wal van Frontrunners. Tom heeft meer dan 10 boeken geschreven over thema's als goddelijke genezing, je identiteit in Christus, krachtig gebed, bescherming tegen de duivel, de kracht van tongentaal, de waterdoop en nog veel meer. Bestel al deze boeken nu gratis in de webshop van Frontrunners voor jezelf en als cadeau voor anderen op frontrunners.nl.
3: Waarom is dopen in water zo ontzettend belangrijk en krachtig? In het gratis boekje De Kracht van de Waterdoop lees je wat de waterdoop is, wat er in de geestelijke wereld gebeurt als je gedoopt wordt, wat de Bijbel zegt over kinderdoop en belijdenis en wat de doop in de Heilige Geest is. Bestel De Kracht van de Waterdoop nu gratis op frontrunners.nl.
2: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed.
0: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
1: Nou, wat was stap 2? Jezus stierf, waardoor het verbond van de wet geen aanspraak meer maakt op hem. Weet je nog dat ik net heb uitgelegd hoe een verbond verbroken kon worden? Als een van de twee partijen stierf. Dan is er geen aanspraak meer. Dan kan daar geen aanspraak meer op zijn. Paulus vergelijkt dit in Romeinen hoofdstuk 7. Als het gaat om de wet, vergelijkt hij het verbond van de wet met een huwelijksverbond. Als het goed is, ook als je getrouwd bent, ben je een huwelijksverbond aangegaan. En dan, weet je, dan zeg je, totdat de dood ons scheidt. Wij blijven bij elkaar, wij zijn trouw aan elkaar, wij verbinden ons aan elkaar. Totdat de dood ons scheidt. Dat is eigenlijk wat mensen zeggen. Ik weet dat je in onze maatschappij en bijna overal natuurlijk kan scheiden. Maar dat is, zo was het oorspronkelijk niet, zegt Jezus ook zelf. Dus Matthäus hoofdstuk 19 is een ander onderwerp. Maar er is een manier waarop dat huwelijksverbond ongeldig is, of wanneer dat ophoudt. Dat is namelijk als een van de twee partners sterft. Dan is dat verbond is gestopt. Nou, Jezus stierf. Let op wat Paulus hierover zegt. Romeinen 7, vanaf vers 1. Of broeders, weet u niet, ik spreek immers tot mensen die de wet kennen, dat de wet over de mens heerst zolang hij leeft. Nou, dit is wat ik net zei. Dat verbond, weet je, was met levende mensen. Dus nou vergelijkt Paulus het met het huwelijk. Want de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man zolang hij leeft. Maar als de man bijvoorbeeld sterft, zegt Paulus, is zij ontslagen van de wet die haar aan de man bond. Dat verbond is verbroken. Daarom dan, als zij de vrouw van een andere man wordt, als zij daarna trouwt, nadat de man is gestorven. Hij zegt eerst, daarom dan, als zij de vrouw van een andere man wordt, terwijl haar man nog leeft, is ze een overspelige, pleegt ze overspel. He, als je trouwt met een andere man, zegt Paulus, als ze bij een andere man gaat, maar haar eigen man leeft nog, dan is dat overspel. Maar, zegt Paulus, als haar man echter gestorven is, is zij vrij van de wet. Is ze vrij van dat verbond, zodat zij geen overspelig is als ze de vrouw van een andere man wordt. Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet. Jij bent gedood met betrekking tot de wet. Opdat u aan een ander zou toebehoren, namelijk aan hem die uit de doden opgewekt is. Je behoort niet de wet toe, maar Christus. Het is een heel ander verbond. Opdat wij vrucht zouden dragen voor God. Want toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten van de zonde, dat is onze menselijke natuur, die geprikkeld worden door de wet in onze leden werkzaam om vrucht te dragen voor de dood. Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waar we aan vastgebonden waren, zodat wij in nieuwheid van geest zouden dienen en niet in oudheid van letter. Oké. Wat is er gebeurd? Dit is belangrijk. Paulus zegt dus, wat is daar gebeurd? Wij zijn gestorven. Want op het moment dat, en dat is zo meteen stap 3, maar wat Jezus deed, hij stierf. Hij vervulde ten eerste de eis van de wet, maar vervolgens stierf hij aan het kruis. Jezus had nooit gezondigd. Hij droeg de zonde van de wereld, maar had zelf nooit gezondigd. En wat er vervolgens gebeurde, is dat Jezus stond op in een heel nieuw leven. Jezus stond op. Jezus bleef niet dood. Hij stond op uit de dood. Niet als mens, maar met een opstandingslichaam als de Zoon van God. Heilig, smetteloos, rechtvaardig, had de prijs betaald voor de zonde. Zo stond Jezus op uit de dood. Nou, daar had de wet had daar geen aanspraak op. Dat er was geen verbond met de wet, want Jezus was gestorven. Hij was opgestaan als een heel nieuw soort. Als een hele nieuwe schepping, als een heel nieuw ras als het ware. En daar had de wet had daar geen aanspraak op. Hij was een nieuwe schepping. En wat is nu stap 3? Door de wedergeboorte zijn wij in Christus, leert Paulus ons. Door de wedergeboorte zijn wij in Christus. Dus ten eerste, Jezus heeft voldaan aan de eis van de wet. Hij was geboren onder de wet. Jezus stierf, waardoor de wet geen aanspraak meer op hem had, want hij stond op in een heel nieuw leven. En nu zijn wij met Christus gestorven, met hem gekruisigd, met hem begraven en opgestaan in een heel nieuw leven. Wij zijn in Christus. Dus jij bent een nieuwe schepping en de wet heeft geen enkele aanspraak op die nieuwe schepping. De wet heeft geen verbond met die nieuwe schepping. Die regels, die principes, die gelden niet, als het ware, om het zo maar te zeggen, voor die nieuwe schepping. Want die nieuwe schepping is onder genade. Die is heilig, die is gerechtvaardig, die is smetteloos, die is zonder zonde. Niet door wat jouw menselijke natuur heeft gedaan, maar door wat hij heeft gedaan. En hij heeft een omwisseling gemaakt aan het kruis. Hij heeft onze menselijke natuur op zich genomen. Ik ga het je laten zien uit het woord van God, want anders zullen mensen het misschien niet geloven. Jezus heeft onze zondige natuur op zich genomen, 2 Korinthe hoofdstuk 5. Weet je, dit is de boodschap van genade, van gerechtigheid. 2 Korinthe hoofdstuk 5. Als haar man echter gestorven is, is zij vrij van de wet. Is ze vrij van dat verbond, zodat zij geen overspelig is als ze de vrouw van een andere man wordt. Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet. Jij bent gedood met betrekking tot de wet. Opdat u aan een ander zou toebehoren, namelijk aan hem die uit de doden opgewekt is. Je behoort niet de wet toe, maar Christus. Het is een heel ander verbond. Opdat wij vrucht zouden dragen voor God. Want toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten van de zonde, dat is onze menselijke natuur, die geprikkeld worden door de wet in onze leden werkzaam om vrucht te dragen voor de dood. Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waar we aan vastgebonden waren, zodat wij in nieuwheid van geest zouden dienen en niet in oudheid van letter. Oké. Wat is er gebeurd? Dit is belangrijk. Paulus zegt dus, wat is daar gebeurd? Wij zijn gestorven. Want op het moment dat, en dat is zo meteen stap 3, maar wat Jezus deed, hij stierf. Hij vervulde ten eerste de eis van de wet, maar vervolgens stierf hij aan het kruis. Jezus had nooit gezondigd. Hij droeg de zonde van de wereld, maar had zelf nooit gezondigd. En wat er vervolgens gebeurde, is dat Jezus stond op in een heel nieuw leven. Jezus stond op. Jezus bleef niet dood. Hij stond op uit de dood. Niet als mens, maar met een opstandingslichaam als de Zoon van God. Heilig, smetteloos, rechtvaardig, had de prijs betaald voor de zonde. Zo stond Jezus op uit de dood. Nou, daar had de wet had daar geen aanspraak op. Dat er was geen verbond met de wet, want Jezus was gestorven. Hij was opgestaan als een heel nieuw soort. Als een hele nieuwe schepping, als een heel nieuw ras als het ware. En daar had de wet had daar geen aanspraak op. Hij was een nieuwe schepping. En wat is nu stap 3? Door de wedergeboorte zijn wij in Christus, leert Paulus ons. Door de wedergeboorte zijn wij in Christus. Dus ten eerste, Jezus heeft voldaan aan de eis van de wet. Hij was geboren onder de wet. Jezus stierf, waardoor de wet geen aanspraak meer op hem had, want hij stond op in een heel nieuw leven. En nu zijn wij met Christus gestorven, met hem gekruisigd, met hem begraven en opgestaan in een heel nieuw leven. Wij zijn in Christus. Dus jij bent een nieuwe schepping en de wet heeft geen enkele aanspraak op die nieuwe schepping. De wet heeft geen verbond met die nieuwe schepping. Die regels, die principes, die gelden niet, als het ware, om het zo maar te zeggen, voor die nieuwe schepping. Want die nieuwe schepping is onder genade. Die is heilig, die is gerechtvaardig, die is smetteloos, die is zonder zonde. Niet door wat jouw menselijke natuur heeft gedaan, maar door wat hij heeft gedaan. En hij heeft een omwisseling gemaakt aan het kruis. Hij heeft onze menselijke natuur op zich genomen. Ik ga het je laten zien uit het woord van God, want anders zullen mensen het misschien niet geloven. Jezus heeft onze zondige natuur op zich genomen, 2 Korinthe hoofdstuk 5. Weet je, dit is de boodschap van genade, van gerechtigheid. 2 Korinthe hoofdstuk 5. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij, hij is tot ons zonde gemaakt. Hij heeft onze menselijke natuur, onze zondige natuur op zich genomen. Opdat wij zouden worden de gerechtigheid van God in hem. Wij zijn geworden de gerechtigheid van God. Wij hebben zijn natuur gekregen, Gods rechtvaardige natuur. Daarom zegt Petrus in 2 Petrus hoofdstuk 1... immers zijn goddelijke kracht heeft ons grootste en kostbare... heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Door de kracht van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Aan de goddelijke natuur. Aan de goddelijke identiteit. Jezus heeft onze natuur, onze identiteit, onze zondige natuur op zich genomen aan het kruis. En hij heeft teruggegeven zijn goddelijke natuur, zijn rechtvaardige natuur, zijn heilige natuur, zijn smetteloze natuur. En nu zijn we in Christus. We zijn met hem levend geworden. Jij bent een hele nieuwe schepping waar de wet geen aanspraak meer op heeft. Dat is het evangelie. En nu zijn we vrijgekocht, zegt Paulus in Galaten 4 vers 4. Toen de volheid van tijd gekomen was, zond God zijn zoon, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen. We zijn vrijgekocht. Die wet heeft geen aanspraak meer op ons. Om het zo maar te zeggen, die wet heeft geen heerschappij meer op ons. Galaten 6 spreekt er ook over. Daar staat namelijk, want in Christus heeft niet het besneden zijn, dat was het teken van het oude verbond, van het verbond van de wet, de besnijdenis, heeft niet het besneden zijn enige kracht, heeft geen enkele kracht. Ook niet het onbesneden zijn, ook niet heiden zijn. Of je nou heiden bent of jood, besneden bent of niet besneden, je aan de wet hebt gehouden of niet hebt gehouden, heeft geen enkele kracht, zegt Paulus. Wat heeft kracht? Dat we een nieuwe schepping zijn. Je bent een nieuw soort, geheiligd, gerechtvaardigd. Het oude is voorbij gegaan, alles is nieuw geworden. Dat is het goede nieuws van het evangelie. Nu zijn we op een andere manier besneden. Zoals ze onder het oude verbond werden besneden, waardoor er letterlijk een stuk vlees, een stuk lichaam eigenlijk van ze af werd gesneden, als teken van hun verbond met God, is onder het nieuwe verbond, zegt Paulus, ben je door de doop ben je besneden, maar is jou niet iets vleeselijks eraf gehaald, maar is jouw oude natuur is afgesneden. Colossenzen 2, vers 9. Want in hem, in Christus, woont heel de volheid van God lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in hem. U bent volmaakt in hem. We zijn volmaakt in Christus. Niet door de wet, door Christus. Die het hoofd is van iedere overheid en macht. In hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt. Door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees. Het was geen fysieke besnijdenis. Maar door de besnijdenis van Christus. In hem bent u besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt. Het is niet iets wat met fysieke kracht plaatsvindt. Wat is gebeurd? Ons lichaam van zonde van vlees is uitgetrokken door de besnijdenis van Christus. Wat is dat? De doop. U immers bent met hem begraven in de doop. Waarin u ook met hem bent opgewekt. Door het geloof in de werking van God. Zie je? Dit is wat er gebeurt. We zijn een nieuwe schepping. En de wet heeft geen aanspraak, geen enkele aanspraak meer op jou. Nou, zoveel mensen, en zeker in bepaalde stromingen, die kijken nog uitsluitend naar hun eigen oude ik, hun oude natuur, hun zondige mens. En dan zeggen ze ook, ik ellendig mens, ik zondig mens. Weet je, we zijn en blijven zondaars. Nee, stop daarmee, je bent niet langer een zondaar. De Bijbel, het hele Nieuwe Testament, noemt nergens een gelovige een zondaar. Het noemt een gelovige een heilige. Het noemt altijd een heilige, omdat ze geheiligd zijn in Christus Jezus. Mensen zeggen, ja, ik ben en blijf een geredde zondaar. Nee, je bent of gered of een zondaar. Kies in welk kamp je wil horen, maar blijf niet langer op twee benen lopen. Of op twee, hoe noemen ze dat? Twee benen hinken, hoe noemen ze dat? Weet ik veel. Dat is een of andere uitspraak. Kies! Je bent gerechtvaardigd, je bent geheiligd. Kijk, ze zeggen, ja, maar Paulus zei ook, ik ellendig mens. Weet je, als je kijkt in Romeinen 7, waar Paulus het over heeft, dat hebben we net gelezen. Hij heeft het inderdaad over ik ellendig mens, over zijn oude natuur. Maar hij dankt God dat die oude natuur, dat hij in het graf is achtergebleven, dat hij vrij is van de wet. En meteen daarna zegt hij, Romeinen 7, vers 24, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Wie verlost mij van mijn menselijke natuur, van die krachteloze natuur? Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Door Jezus Christus onze Heer. Daarmee, door Christus Jezus, zijn we verlost van die oude menselijke natuur. Dat is zo belangrijk om dat te begrijpen. Nou, het hele ding is, wanneer we dit begrijpen, en daarom is het soms helemaal onbegrijpelijk dat heel veel niet-Joden, dus heidenen, mensen die niet uit Israël voortkomen, zoals... Weet je, ik ben geen Jood, ik ben een heiden. Maar er zijn veel heidense christenen die zich proberen te houden aan de wet. En ook kerken met heidenen waar iedere week de wet wordt voorgelezen. Maar dit is iets belangrijks. De heidenen vielen nooit onder de wet. De wet werd gegeven aan het volk Israël. Heidenen vielen nooit onder de wet. Nou, in een hoge uitzondering lezen we in het Oude Testament dat een heiden zich kon laten besnijden en kon invoegen in het volk, maar er is geen opdracht om actief heidenen te bereiken of wat dan ook. De heiden viel nooit onder de wet. Maar dat is waar Jezus zijn kruisdood zo briljant is namelijk dat de Bijbel leert dat hij heeft Jood en heiden één gemaakt. Hij heeft die scheidingsmuur die daartussen was, van wel een verbond met God en een relatie met God naar geen relatie met God. De heiden, hij heeft die scheidingsmuur, die muur die daartussen stond, heeft hij weggehaald. Hij heeft het één nieuw volk gemaakt, één nieuwe schepping, zegt Paulus overduidelijk in Efeze hoofdstuk 2. Want daar spreekt Paulus namelijk naar de heidenen. Dat u, die in de tijd zonder Christus was, u was vervreemd van het burgerschap van Israël. U had geen onderdeel van het burgerschap van Israël. En we waren vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. We hoorden niet bij dat verbond. U had geen hoop. Er was geen enkele hoop voor een heiden. We waren zonder God in deze wereld. Maar nu, in Christus Jezus, dat zijn de sleutelwoorden uit Paulus' brieven, bent u die voorheen ver af was, je was misschien ver weg van dat verbond, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede die beiden, Jood en heiden, één gemaakt heeft. Één gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken. Hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. Namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. Hij heeft Jood en heiden allebei tot één nieuwe mens. Er is maar één nieuwe schepping. Er is geen Joodse nieuwe schepping en een heidense nieuwe schepping. Nee, er is één nieuwe schepping. En zo vrede zou maken. En opdat hij beide één lichaam met God zou verzoenen door het kruis. Jezus is ook niet twee keer gekruisigd. Niet één keer voor de Joden en één keer voor de heidenen. Nee, één keer. Waardoor hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die vooraf was. En aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beide door één geest toegang tot de Vader. Er is geen Joodse heilige geest en een heidense heilige geest. Er is één heilige geest. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners. We zijn geen vreemdelingen meer en bijwoners als het gaat om een verbond met God, wat alleen Israël had. Nee, we zijn medeburgers geworden, mede-inwoners van de heiligen en huisgenoten van God. We zijn ingevoegd, we zijn toegevoegd. Paulus zegt in Efeze 3, vers 6, namelijk dat heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren. en mededeelgenoten zijn van zijn belofte in Christus Jezus door het evangelie. Door het evangelie. Dus dit is het goede nieuws, dat wij als heidenen, en de meesten die het kijken zullen heidenen zijn, zijn ook ingevoegd. Ook zij kunnen die nieuwe schepping ontvangen. Waarom? Ze hadden allemaal gezondigd. De Joden zondigden met de wet. De heidenen zijn heiliger geworden. Maar de heidenen zondigden zonder de wet. Maar allebei waren zonder de zonde. En Jezus heeft voor allebei de oplossing in één keer aangeboden. Door te sterven aan het kruis. En die menselijke natuur om te ruilen voor zijn goddelijke natuur. Die heilig is, rechtvaardig is en vergeven is. Nou, wat zegt Paulus? Dit is zo'n mooie tekst. Galaten 3, vers 24. Zo is dan onze wet de leermeester geweest tot Christus. De wet is een leermeester geweest tot Christus. Door de wet hebben we Christus leren kennen. Zowel Jood als Heiden, om het zo maar te zeggen. Want we kwamen erachter dat we niet kunnen voldoen

0: of men nou Joods is of Grieks. Daarbij is het niet belang dat men slaaf is of vrij. Of iemand werkt als slaaf of een vrij man. Daarbij is het niet belang of iemand man is of vrouw. Want u bent allemaal één in Christus. Eén in Christus. Nou, hoe duidelijk moet Paulus het zeggen als het gaat om dat we één nieuwe schepping gemaakt zijn in Christus Jezus. Nou, dan de allerlaatste tekst. Maar nu kunnen wij ook dit zeggen. Paulus zegt, ik ben door de wet, voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Die mij heeft liefgehad en voor zichzelf heeft overgegeven. Wauw, Paulus zegt, ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Opdat ik voor God zou leven. Daarmee bedoelt hij, ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Omdat hij door de wet inzag dat hij niet aan kon voldoen. Maar door Christus is hij voor de wet gestorven, dat ik voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruisigd. Paulus zag zichzelf in Christus. En niet meer ik leef, zijn oude natuur leeft niet meer. Maar Christus leeft in mij. En zover ik nog in het vlees leef, zover ik nog in het menselijke lichaam leef, leef ik door het geloof, door het vertrouwen in de Zoon van God. Die mij heeft lief gehad en mij en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Dus Paulus beroemde zich niet op de wet, maar juist op het feit dat hij in Christus was. Dus christenen moeten niet proberen om zich met alle macht aan de wet te houden. Sterker nog, 2 Korinthe 3 zegt, er ligt een bedekking op, de wet. Want het verwijst eigenlijk naar Christus. En zelfs Paulus, die voor de wet... Misschien is dat dan de laatste tekst die ik ga lezen. Zelfs Paulus, die voor zijn bekering, voordat hij die ontmoeting had met Jezus, probeerde hij uit alle macht en met al zijn kracht te voldoen aan de wet. Hij was fanatiek, fanatiek. En hij dacht natuurlijk dat christenen, dat het helemaal tegen God inging, dus hij probeerde ze nog te vermoorden en al die dingen meer. Maar Paulus was fanatiek als het gaat om het gehoorzamen van het oude verbond. Hij zegt daar zelf dit over. Dit is het laatste stuk wat we gaan lezen uit Filippenzen hoofdstuk 2. Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet die op het vlees vertrouwden. Nou, er waren mensen die riepen op om zich alsnog te laten besnijden, om zich weer onder de wet te gaan laten houden. Maar Paulus zegt, nee, wij zijn de besnijdenis, wij die God in de geest dienen. He, onze menselijke natuur is afgesneden door Christus. We kunnen God nu dienen vanuit de Heilige Geest. Christus, in Christus Jezus, over hem kunnen we roemen en opscheppen. Niet over ons eigen werk en onze eigen toewijding. En laten we niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb, zegt Paulus, om op het vlees te vertrouwen. Als iemand denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Paulus zegt, gaan we opscheppen over hoe goed mensen de wet kunnen houden? Nou, daar komt Paulus zijn lijstje. Nou, Paulus zegt, weet je, als iemand denkt op te kunnen scheppen over hoe fanatiek hij is met het houden van de wet, hier komt mijn lijstje. Maar hij zegt, joh, al die dingen. Ik beschouw het als afval. Ik beschouw het als schade. Ik wil in Christus gevonden worden. Als mensen naar mij kijken, wil ik niet dat ze zeggen, oh, kijk eens hoe goed, weet je wel, dan besneden, fariseer, kijk hoe goed hij het doet. Hij zegt, nee, als ze naar mij kijken, wil ik in Christus gevonden worden. Wil ik dat ze zeggen, wat een genade in Christus Jezus. Wat heeft God een groot werk in hem gedaan? Niet wat heeft hij zelf goed zijn best gedaan. Wat heeft God een groot werk in hem gedaan? Paulus besefte, ik wil in Christus gevonden worden. En Paulus wist ook, wat dat betreft, dat de wet kan daar helemaal niks aan toevoegen. Oké, nou dan zeggen mensen, hoe leef je nu dan heilig? Dat is de cliffhanger, daar gaan we het de volgende keer over hebben. Als het gaat om leven onder genade. God zegen allemaal. Nogmaals, je kan naar Bijbelschool.tv gaan. Je kan naar andere plekken gaan. Wil je gewoon zegenen met al het onderwijs dat we hebben. God zegen en tot de volgende keer bij Voice of Faith.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
2: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl. Om door te groeien, nog meer mensen te bereiken en toe te rusten, is Frontrunners een nieuw gebouw aan het bouwen. Met een samenkomstzaal voor meer dan 1500 mensen. Klaslokalen voor onze fulltime bijbelschool, een zaal voor onze parttime bijbelscholen, meer dan 50 kantoren, video- en audiostudio's.

0: distributiecentrum voor onze gratis boeken en armoedehulp. Wil jij hieraan meebouwen? Geef dan vandaag nog een gift via frontrunners.nl.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel vandaag nog.
2: En elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
4: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
5: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
4: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
4: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
9: Apparently the best writing comes straight from the heart.
10: So what's in your heart?
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
11: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord. Ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws. De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op God Radio.

0: Je luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: Mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Emuze en welkom naar Dagelijks Brood, oftewel Dagelijks Voedsel voor jouw geest. We zijn al in een nieuwe week en ik geloof dat je een gezegend weekend hebt gehad natuurlijk. En dat je naar de gemeente bent geweest afgelopen zondag en dat je een gezegende tijd hebt gehad in de aanwezigheid van de Heere. Nou, natuurlijk, we zijn altijd in de aanwezigheid van de Heere natuurlijk. Maar het is goed om de kerk te bezoeken op een zondag. De zondag is een heilige dag. Elke dag is heilig. Amen. Elke dag is heilig. Maar de zondag hebben wij de gelegenheid om alles los te laten en om naar de gemeente van de Heere te gaan, om opgebouwd te worden met uw broeders en uw zusters. Nou, welkom weer naar Dagelijks Brood, de nieuwe week van Dagelijks Brood. We zijn bezig met de brief aan de christenen in Filippi. In Filippi, dus de Filippenzen.
0: U luistert naar Dagelijks Brood, dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Emuze en welkom naar Dagelijks Brood, dagelijks voedsel voor uw geest. We zijn bezig met de brief aan de Filippenzen, de christenen in Filippi. En eigenlijk, we hebben tot nu toe Romeinenbrief gedaan uit mijn hoofd, Galatenbrief gedaan, Efezebrief gedaan. En nu zijn we bij Filippi, Filippenzenbrief. En eigenlijk de doel is dat we eigenlijk alle brieven moeten doen, zodat we aan het eind een hele teachings van meer dan 20 uur hebben aan de Nieuw Testamentische brieven van Paulus. Dat is een goede doel. Nou, mocht je luisteren van God Radio, waar je luistert, en je moet ons ondersteunen om dit te kunnen blijven uitzenden op God Radio, dan willen wij je vragen om met ons partners te zijn. Dat kan natuurlijk via, als je naar www.choicenation.nl gaat, dan kan je geven, of naar worldevangelismmission.com. Daar kunt u ook geven, zodat wij dit nog kunnen blijven uitzenden via God Radio. En dat het een zegen kan zijn voor u. Ik geloof dat het een zegen is voor u. Ik heb van vele mensen gehoord die ik niet ken. Zeggen ze, oh, ik luister naar je programma elke ochtend onderweg naar werk op God Radio. We prijzen de Heer ervoor. Dat is natuurlijk nummer één reden waarom we het doen. Is om een zegen te zijn. Een zegen te zijn voor anderen. En zodat je je dag kan beginnen met iets om erop te kauwen. Want Jezus zegt, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Nou, we zijn in Filippenzen 3 en Paulus zegt hier verder, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Paulus zegt je, het is mij niet onaangenaam, met andere woorden, van hey, ik zou het altijd blijven zeggen dat je je moet verblijden. En ik ben er niet apologetic over. Waarom? Paulus zelf was in een moeilijke situatie toen hij deze brief schreef. Hij was namelijk in de gevangenis. Lees in Handelingen 16. Hij was in de gevangenis, maar de Bijbel zei dat midden in de nacht met Silas, ze baden en ze zongen naar de Heere toe. En de Bijbel zei dat iets was gebeurd en de gevangenisdeur ging open. En de portier, eigenlijk de persoon die de bewaking had over de gevangenis, was bekeerd. Met heel zijn familie. Dus wij moeten ons ten alle tijden verblijden, ondanks de omstandigheden. Want er is een doorbraak die voor ons ligt. En God wil dat gebruiken om ook andere mensen tot zichzelf te brengen. Nou, vers 2 zegt hij, let op honden, let op slechte arbeiders en let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis, wij zijn wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Nou, hij zegt, let op honden. Nou, één ding van honden is dat honden wonen in huis. Nou, waar heeft hij het je over? Hij heeft het je over mensen, de forse leraars, die eigenlijk de christenen destijds wilden misleiden om zich te laten besnijden. Nou, dit waren niet Joden, oké? Paulus spreekt naar niet-Joden. Maar er waren bepaalde mensen, bepaalde Joden, die de heidenen die in Jezus zijn komen te geloven, eigenlijk zich worden laten besnijden. Want ze zeiden, ja, je gelooft in Jezus, maar je moet ook aan de wet houden. En Paulus was daar fel op tegen. Waarom? Omdat Paulus de openbaring had van wat Christus voor ons heeft gedaan aan het kruis. Oké? Nou, als je leest in Handelingen 15 natuurlijk, dan zie je dat er was een hele Ja, het was een hele vergadering in Jeruzalem. Want Paulus kwam terug en de gemeente kwam bij elkaar. En ze begonnen te zeggen van, ja, we hoorden dat Paulus zegt tegen de mensen dat ze niet moeten dopen. Dus dat was een hele discussie. En toen kwam Jacobus, dat was een van de broers van Jezus. En ze besloten om een brief naar de gemeenten te sturen. Dus de heidenen, niet de joden, maar de heidenen. Dat ze zich niet hoeven te besnijden, maar alleen maar niks met bloed moeten eten en aan de armen moeten denken. Maar er waren nog steeds mensen die het evangelie wilden omtwikken, oké, voor de heidenen. En zeiden dat, ja, je moet je laten besnijden, omdat ja, het is nodig, je moet aan de wet van Mozes houden. Maar Paulus was er fel op tegen, omdat hij had echt de openbaring van Christus ontvangen, dat we zijn gered door geloof en niet door de besnijdenis. En dan legde hij uit van, want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de geest dienen. Nou, de besnijdenis begon bij Abraham. Oké, als je leest in het boek van Genesis, volgens mij vanaf rond vers 17, toen God een verbond met Abraham maakte. Genesis 17 kan je dat zien. God maakte een verbond met Abraham. En toen zei hij in vers 23, toen nam Abraham zijn zoon en allen die in zijn huis geboren waren en allen die hij met zijn geld gekocht had, of wie mannelijk was en onder de leden van het huis van Abraham, en hij besneed het vlees van het voorhout op dezelfde dag, zoals God tot hem gesproken had. Nou, als je leest in vers 9, 17 vers 9 zegt hij, verder zei God tegen Abraham, en wat u betreft, u moet mijn verbond in acht nemen, en u en uw nageslacht na u, haal hun generatie door. Dit is mijn verbond dat u moet houden tussen mij en u, en uw nageslacht na u. Al wie mannelijk is, bij u moet besneden worden. U moet het vlees van uw voorhout laten besnijden. En dat zal een teken zijn van het verbond tussen mij en u. Dat is heel goed. Dat zou een teken zijn. Het zou een teken zijn van het verbond tussen mij en u. Het is een teken. Nou, zolang de oude verbond nog was, het oude testament nog was, oké, dan deden ze dat. Maar in het Nieuw Testament zegt de Bijbel dat het besnijdenis is niet, hoe zeg ik dat? Het brengt niks aan jou. Of je besneden bent of je niet besneden bent, je bent al geaccepteerd in Christus Jezus. En de teken dat we geaccepteerd zijn in Christus Jezus is door Christus zijn bloed te vergieten aan het kruis. Hoor dat heel goed. Christus heeft zijn bloed al vergoten aan het kruis. Oké? Okay? Het is heel belangrijk. Ik moet dit zeggen, want ik kwam ooit iemand tegen. Ik was aan het evangeliseren. En er kwam iemand tegen in de stad. En ja, Nederlandse jongen. Gewoon, hij was misschien 26 of zo, 25 toen. En ik was meteen met de evangelie aan het verkondigen. En hij zei, ik geloof al. En hij begon te discussiëren. En hij zei dat, ja, jullie moeten jullie besnijden. Ik zei, waar heb je het over? Hij zei, ja, de Bijbel zegt, je moet je besnijden. Ik heb mij ook laten besnijden toen ik tot Jezus kwam. Ik dacht, wauw. Hij zei, ja, ik was 23 en ik kwam tot Jezus. En in de kerk zeiden ze, ik moet mij laten besnijden. Ik dacht van, wauw. Toen liet ik hem de Bijbel zien, van wat het boek van Galaten zegt, in Christus besnijdenis heeft geen kracht, of niet besnijdenis heeft geen kracht, maar Christus. Al in een nieuwe schepping. Maar hij zei, nee, je moet je besnijden. Toen dacht ik van, wauw, mensen leven onder valse leer. Ik kan me niet voorstellen hoeveel pijn de jongen heeft gehad. 23, 24 jaar. En kijk, als je je laat besnijden uit gezondheidsreden, dat is wat anders. Oké, okay? Ik geloof dat besnijdenis goed is voor gezondheidsreden. Zelfs medisch zeggen ze dat. Dat het goed is om te besnijden. Gezondheidsreden. Oké, okay, nogmaals, hoor mij goed. Dat is totaal wat anders dan besnijden om door God geaccepteerd te worden. Nee, dat is valse leer. Dat is eens en voor altijd valse leer. Want in Christus is niet de besnijdenis, maar Christus wij als nieuwe schepping. Als je leest in vers 3, Filippenzen 3, vers 3 zegt hij, want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de geest dienen. Dat is een waarachtige besnijdenis. En in Christus roemen en niet op de vlees vertrouwen. Met andere woorden, ik vertrouw niet op mijn menselijke, vleeselijke dingen. Op mijn eigen efforts. Ik vertrouw op de genade van God. En daarin zal ik wandelen. Word niet misleid. Oké, okay? De besnijdenis begon bij Abraham. We lazen net in Genesis 17. God zei, er zal een teken zijn voor u en mij als een verbond. Oké, okay? En ze deden dat het hele Oude Testament. Iedereen totdat Jezus kwam natuurlijk. En Jezus streef van het kruis. Hij komt terug uit de dood. Nu komen wij bij God niet omdat we besneden zijn. We komen nu bij God omdat wij in Christus Jezus geloven. Nogmaals, we komen bij God omdat wij in Christus Jezus geloven. En we zijn opnieuw geboren. We zijn een nieuwe schepping. Oké? Okay? Nou, hij zegt dus, want wij zijn de besnijdenis. Wij die God dienen in Christus roemen. De Joden hadden een bepaalde valse zekerheid. Ze zeiden, ja, we zijn besneden, dus we zijn echt. Dat is een bepaalde valse zekerheid die ze hadden. Of hebben nog steeds vandaag de dag. Ze vertrouwen veel meer in dat ze besneden zijn. Dat ze door God geaccepteerd worden. Dan in het volbrachte werk van Christus. Maar u en ik. Ik geloof dat u zelf geen Jood bent. Als je een Jood bent, maar je gelooft wel in Christus Jezus. U en ik hebben iets nieuws. Wij zijn nieuwe schepping geworden. Oké? Okay? Vers 4 zegt u, hoewel ik reden heb om op het vlees te vertrouwen, als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Nu gaat Paulus praten vanuit het natuurlijke perspectief. Nu gaat hij zeggen, hey, luister, ik heb meer reden om mij te roemen in mijn natuurlijke bekwaamheden. Oké? Okay? Dan gaat hij zeggen, ja, ik ben besneden op de achtste dag. Uit de geslacht van Israël, van de stam van Benjamin. In Hebreeën uit de Hebreeën, wat de wet betreft een farizeeën. Nou, hij was een hooggeleerd. Nou, Paulus begon zijn natuurlijke bekwaamheden te noemen. Oké, okay? Want hij wilde ze laten zien van, hey, luister, jullie die zich groot willen doen omdat jullie hebben besneden. Luister, ik heb meer natuurlijk bereik dan jullie allemaal. Oké, okay? Dan zegt ik ben besneden, ik ben uit Israël, ik ben van de stam van Benjamin, ik ben een Hebreeër en ik ben een farizeeër. Wat de wet betreft, de farizeeërs waren de schriftgeleerden. Dus ze waren de geleerden, ze wisten veel meer over de wet. En sommigen kennen gewoon de hele wet uit hun hoofd. Zoals vandaag de dag de islam, je hebt mensen die gewoon de hele Koran, kinderen die de hele Koran uit hun hoofd kunnen citeren. En wij als gelovigen, sommigen van ons, we kunnen eens een aantal bijbelteksten uit onze hoofd leren. Kom op. Verander dat. Amen. Zeg amen. Niet amen, maar amen. Halleluja. Ze zijn besneden op de achtste dag uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin en Hebreeën uit de Hebreeën. Wat de wet betreft een farizeeën. En wat ijver betreft een vervolger van de gemeente. Wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is onberispelijk. Nou, dit is best wel zwaar wat hij hier zegt. Hij zegt wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Dus hij zegt hier dat hij heeft aan alle geboden gehouden. Nou, dat kan natuurlijk niet. Oké? Okay? Want de Bijbel zegt dat allen hebben gezondigd. Maar volgens de natuurlijke standaard, zegt Paulus, ik heb naar de wet geleefd. Onberispelijk, zegt hij. Ik heb naar de wet geleefd zover ik het weet. Maar we weten vanuit Gods standaard natuurlijk niet. Omdat allen hebben gezondigd. En daardoor missen de tegenwoordigheid van God. Allen hebben gezondigd. En daardoor missen ze de tegenwoordigheid van God. Wat de wet betreft, onberispelijk, zegt hij. Laten we dat even lezen. Allen hebben gezondigd en missen daardoor de tegenwoordigheid van God. Romeinen 3, laten we lezen vanaf vers 21. Hij zegt, maar nu is zonder de wet de gerechtigheid van God geopenbaard. Waarvan door de wet en de profeten is getuigd. Hij zegt, zonder de wet de gerechtigheid van God is geopenbaard. Dus er was een optie om door de wet gerechtvaardigd te worden. Maar niemand kon zich aan de wet houden, want de wet was geestelijk. Zegt de Bijbel in Romeinen 7. Je moet eigenlijk een goede studie doen over het boek van Romeinen. Oké, okay? Nou, we hebben een hele teachings online op YouTube. Dagelijks brood, Romeinenbrief. We hebben zelfs een hele marathon van gemaakt. 5 uur lang. Teachings over Romeinen 1 tot met 12. 5 uur lang, je kan gewoon binge-watching. Oké? Okay? 5 uur lang studie over de brief aan de christenen in Rome. Zegt die vers 22, Romeinen 3 vers 22. Namelijk de gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Vers 23. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Allen hebben gezondigd en missen de heiligheid van God. En dan gaat hij door en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Dus de verlossing die we vandaag kunnen hebben, de rechtvaardiging die we vandaag kunnen hebben, komt uit de verlossing in Christus Jezus. Als je aan de wet wil houden om gerechtvaardigd te worden, dan is het al klaar. Is het al fout. Want allen hebben gezondigd en missen daardoor de heerlijkheid van God. Dus de Bijbel is duidelijk daarover. Door onze goede daden komen wij niet bij de Heer. En daarom zegt hij dus, hij zegt, hoe ook al deze dingen hebt, of de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Dan zegt hij, maar wat van mijn winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Paulus zegt hier, oh, deze goede dingen die ik net heb benoemd, hij zegt, wat voor mijn winst was, heb ik als schade beschouwd. Dus wat voor mijn winst is, heb ik als schade beschouwd. Hij zegt, ik heb het als een slechte deal beschouwd. Waarom? Omdat Paulus wist van al zijn natuurlijke bekwaamheden komt niks bij wat Christus voor hem heeft gedaan. En hij koos ervoor om alles neer te leggen. Wij moeten ook kiezen om al onze natuurlijke bekwaamheden neer te leggen. En te zeggen, Heere Jezus, dank je wel. Door je genade leef ik. Door uw genade bestaar ik. En dank je wel voor alles. Nou, ik geloof dat je gezegend bent vandaag. Tijd is alweer bijna om. En morgen gaan we door met de brieven aan de christenen in Filippi. Voor nu wil ik zeggen, God zegen. En tot morgen. God zegen.
0: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website. www.choicenation.nl
1: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegen.
2: Holy, holy, holy, hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
3: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: Vandaag lezen we een bijzondere tekst uit een dialoog tussen God en Mozes. Wat God tegen Mozes zegt in Exodus 33, vers 23. Als ik mijn hand weghaal, zul je mij van achteren zien. Mijn gezicht mag niemand zien. Wat is hier gaande? Als Mozes het volk Israël uit het land van slavernij bevrijd heeft en met hen op weg gaat naar het beloofde land, dan komt er een moment dat God besluit niet langer met het koppige volk op te trekken. Mozes roept het dan uit tot God. Als u niet zelf meegaat, laat ons dan van hier niet trekken. En dan zegt Mozes ook, laat mij toch uw majesteit zien. En het wonderlijke gebeurt, God stemt toe in het verzoek van Mozes. God zegt dan, ik zal in mijn volle luister voor je langsgaan en in jouw bijzijn de naam Heer uitroepen. Maar mijn gezicht zul je niet zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. En dan zegt God, er is een plaats op de rots waar je dicht bij mij kunt komen staan. Als dan mijn majesteit voor je langsgaat, zal ik je in een kloof laten schuilen en mijn hand beschermend voor je houden tot ik voorbij ben. Als ik mijn hand weghaal, zul je mij van achteren zien. Mijn gezicht mag niemand zien. Dus zelfs Mozes, die een vriend van God wordt genoemd, kon Gods gezicht niet aanschouwen en in leven blijven. Gods hand beschermde hem tegen de intensiteit van zijn heerlijkheid. Hoe dat in zijn werk ging, kan ik je niet uitleggen. Maar als God voorbij is getrokken, neemt hij zijn hand weer weg. Zodat Mozes God nog net van achteren kan zien. Een glimpje van zijn heerlijkheid. Hoe dat eruit zag? Niemand die het weet. Misschien mocht Mozes God alleen maar van achteren zien, omdat Jezus alleen ons het gezicht van God zou laten zien. Jezus zei in Johannes 14, vers 9... Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Het gezicht van God werd zichtbaar in het leven van Jezus. Nu kun je weten wie God werkelijk is.
3: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
5: Dit is God Radio.
6: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
7: Vandaag ga ik eens spreken over bezorgd zijn, piekeren. En mijn boodschap is voor christenen. Bent u geen christen, luister dan toch. Want dan hoort u iets over de rijkdom die u kunt krijgen als u christen wordt. De weg is open. Deed u het nog niet, dan kunt u het nu doen. Kom tot Jezus. Dat is de weg om een christen te worden. Ieder die in hem gelooft, wil hij een kind van God maken. Hij stierf aan het kruis voor de zonde van de hele wereld, ook voor de uwe. En die tot hem komt, zal hij geen zins uitwerpen, zegt de Bijbel. Dat betekent vast en zeker niet terugsturen. En dan gaat hij u in grote liefde trainen. En iets over die training ga ik in een paar boodschappen over Transworld Radio vertellen. Kijk, als je christen bent, betekent dat niet dat er geen strijd te strijden is. Je bent juist een strategisch punt voor de vijand. En een van de succesvolste wapens van de duivel is bezorgdheid. Om in die strijd overwinnend te zijn, moeten we goed leren luisteren naar wat de Bijbel daarover zegt. En daar ga ik iets van vertellen. Maar ook van wat ik hoorde van anderen. En las in boeken van ervaren christenen. God spreekt door zijn woord. Maar ook door zijn kinderen. Ik las eens. De levensstijl van een christen moet er een van overwinning zijn. Van blijdschap, van overvloed. Van onze kant is er alleen nodig een zekere dosis nood. En een welkom om de hulp van den Heer te accepteren. De deuren van de hemel zijn open. Houd ik vast aan gevoelens die me beletten onder een geopende hemel te leven, dan is het geen wonder als ik depressief ben. Deze woorden las ik toen ik lelijk in de put zat. En ik schaamde me. Ik nam de Bijbel en las Filippenzen 4, vers 6 en 7. Wees in geen ding bezorgd. Maar laten wij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Ik zag er ineens iets van wat de bedoeling van den Heer is. Hoe wij als kinderen des lichts moeten leven. Krachtig, vrij, rustig en blij zijn. Dat is de opgave. De Bijbel zegt, de vreugde des Heren zal uw sterkte zijn. En dan is er nog iets heel praktisch. We moeten goed notitie nemen van de zegeningen die hij geeft en gegeven heeft. Tel je zegeningen. Tel ze bij dozijn en je zult ervaren dat er massa's zijn. Verder zegt de Bijbel, laat uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Ja, dat betekent bidden. Bent u wel eens ontmoedigd geweest wat betreft dat bidden? Bezorgdheid is zo dikwijls bezorgd zijn voor anderen. En nou juist met dat bidden voor anderen kan het dikwijls zo lang duren voor je iets van verhoring merkt. Ik heb een heerlijke ervaring gehad. Door een televisieinterview met Willem Duis had ik een heerlijke gelegenheid het evangelie te brengen aan vele Hollanders. Ze zeiden me, u hebt misschien wel aan 6 miljoen mensen uw paasboodschap gebracht. Het was op eerste paasdag, 's avonds. Vele mensen reageerden. Ik kreeg telefoons, brieven, bezoeken, zodat ik heerlijk veel zielzorg kon doen. Maar ik zelf kreeg ook veel bemoediging. Ik heb gebedsverhoringen ervaren over meer dan 70 jaar van mijn leven. Bijvoorbeeld, toen ik een peuter van 5 jaar oud was, vroeg ik de Heer Jezus in mijn hart te komen. En hij deed het. En heeft me nooit meer verlaten. Ik kreeg toen meteen een zorg voor mensen. Achter de Barriorenstraat waar ik woonde, was de Smedestraat, waar vele kroegen waren. In die tijd zag je vele dronken mensen op straat, die dan opgebracht werden naar het politiebureau in die Smedestraat. Ik besloot iets te doen. En ieder gebedje dat ik zei eindigde met de woorden: en Heere Jezus, wilt u de mensen in de Smedestraat redden en bekeren? Na de televisieuitzending kreeg ik een brief. Iemand schreef: mijn man vond het zo leuk dat u vertelde dat u in Haarlem gewoond hebt. Hij heeft 17 jaar in de Smedestraat gewoond en gewerkt in het politiebureau daar. Hij en ik kennen den Heer Jezus ook. Een verhoring na 73 jaar. Ik was altijd op christelijke scholen geweest, maar toen ik 15 jaar was, ging ik naar een niet-christelijke huishoudschool. Daar was ik met leerlingen en leraressen die den Heer niet kenden. Wat heb ik gepraat met ze en vooral, wat heb ik gebeden voor ze. En nu kreeg ik een brief. Weet je, Corrie, dat we 60 jaar geleden samen op de huishoudschool geweest zijn? Ik zag en hoorde je op de tv. Ik wil je vertellen dat ik ook een volgeling ben van den Heer Jezus. Een verhoring na 60 jaar. Een man belde me op. Weet u dat u 45 jaar geleden hetzelfde tegen me gezegd hebt als dat u nu voor de tv zei? Ik heb altijd geweigerd te doen wat u mij aanraadde, dat ik Jezus zou aannemen als mijn verlosser. Ik geloof dat ik nu mijn ja aan hem moet zeggen. Mag ik bij u komen? Kom maar gauw. Ik sprak en bad met hem en zei: vraag nu de Heer Jezus of hij in je hart wil komen. En hij bad: Jezus, ik kan mijn hart niet open krijgen. Wil u de deur forceren? En Jezus begon een wonder in zijn leven. Een verhoring na 45 jaar. Een man schreef me: 25 jaar geleden kwam ik uit een concentratiekamp in het huis dat u voor ex-gevangenen had geopend. U bracht mij het evangelie, maar ik was nog niet rijp ervoor. Nu zag ik u voor de tv en ik kan u schrijven: ik heb den Heer gevonden. Een verhoring na 25 jaar. Waarom vertel ik u dit allemaal? Omdat u ziet hoe soms Gods molens langzaam malen, maar ze malen secuur. Laat u niet ontmoedigen in uw voorbeden voor uw zoon, uw broer, uw man, uw vrouw, uw dochter, uw buurvrouw, uw vriend of wie dan ook, voor wie u zorgen hebt en problemen. De duivel vertelt u: stop ermee. Je ziet toch wel dat God niet verhoort. Maar de duivel is een leugenaar. Volhouden hoor. Ik geloof zeker dat als we in de hemel komen, we zullen zien dat niet één voorbede verloren is gegaan. Ik heb u een stukje hemelvreugde verteld van die verhoringen na zoveel jaren. Ja, de Bijbel zegt: werp uw brood uit op het water en ge zult het vinden na vele dagen. Zullen we bidden? Dank u, Heere, dat wij mogen, ja, moeten onze noden door gebed en dankzegging bekend laten worden in onze voorbeden. En dat u altijd luistert en hoort en verhoort op uw tijd. Wil u door uw Heilige Geest ons hart volmaken met vertrouwen in plaats van twijfel? Dank u wel, Heer. Amen.
6: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Een hele goede morgen. Mijn naam is Robin Prijs. En vandaag gaan we het hebben over iets heel bijzonders. De boosheid van het lam.

0: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it to you in 3 words. God is faithful.
1: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
2: We beginnen deze uitzending met een vraag. Waar is mijn koninkrijk? Waar stel ik mijn vertrouwen op? In Jesaja 24 lezen we dat de aarde leeg en verwoest zal worden. Niemand zal worden vrijgesteld. Meester nog knecht. Rijk nog arm. Geen financiële zekerheid zal helpen. De aarde wordt getroffen omdat de mensen de wetten hebben overtreden, de inzettingen veranderd en het eeuwige verbond verbroken. Wat is de diepste oorzaak van dit alles? Niet economisch, niet politiek, niet sociaal, maar de degeneratie van het menselijke karakter. In 2 Timotheus 3 staat: weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Wat is het centrale kenmerk dat Gods toorn oproept? God heeft mij persoonlijk jarenlang met trots geconfronteerd. Er is één ding waar ik bang voor ben. Trots. De schrift zegt niet dat trots voor een val komt, maar voor vernietiging. Ik ben mij er diep van bewust geworden dat God hoogmoed niet kan verdragen. En ik ben verbaasd over zijn geduld met mij. Laten we nogmaals teruggaan naar Openbaring 6, naar het gedeelte waar we eerder waren gebleven, vanaf vers 14. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En elke berg en elk eiland werd van zijn plaats bewogen. Ik moet u eerlijk zeggen, dat verbijstert mij. Als ik erover nadenk, stokt mijn adem bij de gedachte wat dat zal betekenen. We lezen verder. En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen, elke slaaf en elke vrijen, verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen van de bergen. En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: val op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toren van het lam. Want de grote dag van zijn toren is gekomen en wie kan bestaan? Er is één ding dat de zondige mens niet kan verdragen: blootgesteld worden aan het licht van Gods aangezicht. En er is één uitdrukking in dit gedeelte die mij de laatste tijd diep heeft geraakt. De toren van het lam. Niemand van ons heeft ooit een boos lam gezien. Ik geloof niet dat er ooit een boos lam is geweest in de geschiedenis van de mensheid. Maar op een dag zal iets gebeuren dat totaal zonder precedent is. Het lam zal toornig worden. Uiteindelijk zal de opstand en de goddeloosheid van de mens zelfs het lam tot toorn brengen. En dat gezicht zal zo verschrikkelijk zijn dat mensen liever onder rotsen en bergen verpletterd willen worden dan erna te kijken. Wat is de wortel van dit alles? Waarom moet God op deze manier met de aarde en met de mensheid omgaan? Er kunnen veel antwoorden gegeven worden. Ik heb boeken gelezen die de komende ramp verklaren vanuit sociale oorzaken, economische oorzaken, politieke oorzaken enzovoort. Onlangs las ik een boek over de Verenigde Staten met de titel The Coming Economic Earthquake. De komende economische aardbeving. Ik moet zeggen, ik acht zo'n aardbeving onvermijdelijk. Maar dat is niet de wortel. De oorzaak is niet economisch, niet sociaal en niet politiek. De enige worteloorzaak, en de Bijbel legt dit feilloos bloot, is de algemene degeneratie van het menselijk karakter. We zullen daar morgen over verder gaan.

0: En dan nu de proclamatie van deze week.
1: Guess how we're going to begin.
2: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
1: With a proclamation.
2: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
3: Vrij van depressie. God, in de naam van de Heer Jezus Christus, overeenkomstig uw woord, roep ik u aan om mij te verlossen van deze geest van zwaarmoedigheid. Dank u, Heer, dat u in mijn leven alle dingen doet medewerken ten goede. Omdat ik u lief heb en naar uw voornemen geroepen ben. In Jezus' naam neem ik elke gedachte krijgsgevangen en maak die gehoorzaam aan Christus, die het woord van God is. Ik zet de helm op van hoop op redding. Machtige God van de hoop, vul mij nu met alle vrede en vreugde in het geloven, zodat ik overvloedig ben in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. Heilige Geest, leid mij in heel de waarheid en bevrijd mij van alle leugens van de boze. Heer, help mij om niet hetzelfde te worden als deze wereld, maar om innerlijk veranderd te worden door de vernieuwing van mijn gedachten. Dank u, Vader, in de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.

0: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
1: Vader God, wat is het tekenend en toch ook herkenbaar om ons heen dat het menselijk karakter zo achteruit holt. Heer, ik ben er diep van doordrongen dat heel de wereld om ons heen richting instorting gaat. In wezen ook door uw toenemende toorn, Heer. Vader, blijft u juist in deze tijd bouwen aan mijn karakter, zodat ik uw naam blijf verheerlijken, desnoods door moeite heen. Amen. Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins.

0: zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot Hem.
1: And I want you to know God loves you.
0: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
1: He's never given up on you. You understand?
0: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
1: You may have given up on him, but he has never given up on you.
0: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
1: Thank you, Lord.
0: Dank u, Heer.
1: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
0: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
1: Praying to Jesus, not to me.
0: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
1: I'll give you the words. You say them after me.
0: Ik geef je de woorden, jij bidt me na.
1: Lord Jesus, I'm sorry.
0: Heere Jezus, het spijt me.
1: That I turned my back on you.
0: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
1: I went my own way.
0: En mijn eigen weg ben gegaan.
1: Tonight I repent.
0: Vandaag bekeer ik me.
1: I turn back to you.
0: Ik keer terug tot u.
1: I submit myself to you.
0: Ik onderwerp mijzelf aan u.
1: And I ask you to have your way in my life.
0: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
1: Take me as I am.
0: Neem me zoals ik ben.
1: And make me what you want me to be.
0: En maak me wat u van mij wil maken.
1: I want you to say those last words again. Take me as I am.
0: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
1: And make me what you want me to be.
0: En maak me wat u van mij wil maken.
1: In the name of Jesus.
0: In de naam van Jezus.
1: Amen.
0: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er 1 verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085-005-1049. Dat is 085-005-1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
2: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derk Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gas Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derk, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derkprins.nl.
3: Je hoort het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen, elke dag opnieuw. En daarom komen we samen, als 1 lichaam, om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info, ga dan naar marsvoorjezus.nl.
4: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
9: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
10: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukking regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken, over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus?
7: I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why didn't you come?
9: Take away the storm. What is he doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
10: De werkweek zit erop.
11: Woehoe!
10: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

Er is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden via god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen, voorwaar.

0: doet het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen, elke dag opnieuw. En daarom komen we samen, als één lichaam, om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info ga dan naar marsvoorjezus.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled, goed ontmoeten.
2: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
1: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
2: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb je zelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: Mazzeltof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl. Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
5: What did you mean about going to Lazarus?
6: I said what I said.
4: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
7: Why didn't you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
4: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
9: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop. In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken, en zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
4: The Weekend Show. The Weekend Show.
3: Dit is Guard Radio.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Why didn't you?

0: zakelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde. Afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
5: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken, breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Je hoort het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen, elke dag opnieuw. En daarom komen we samen, als één lichaam, om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info ga dan naar marsvoorjezus.nl.
5: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een Bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het Bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op SamenChristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op SamenChristen.nl.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar Battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
4: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukking regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken, over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
4: God Radio, je radio leeft weer.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why didn't you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 7 van When

0: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.
2: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Holy, holy, holy are you, Lord.
4: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
6: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
7: Je hoort het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen, elke dag opnieuw. En daarom komen we samen, als één lichaam, om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info ga dan naar marsvoorjezus.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst en ik werd een tijdje terug geïnspireerd door een krachtige uitspraak van iemand die vol passie zei: weet je, je moet God niet alleen vertellen over hoe groot jouw omstandigheden zijn, maar je moet je omstandigheden vooral gaan vertellen hoe groot jouw God is. Deze uitspraak raakte me, want het is zo goed dat we niet alleen kijken naar wat er in ons leven gebeurt, maar vooral ook blijven beseffen en geloven in de kracht en de macht van God voor ons leven. Ik geloof dat God ons wil leren dat Hij boven bidden en denken gaat. En dat bij Hem alles mogelijk is voor degene die gelooft. Dat daar kracht in zit. En dat we om die reden mogen weten dat we onszelf kunnen laten opbouwen in deze woorden. En dat wanneer we ervoor kiezen deze woorden te spreken, God onze woorden bijstaat met Zijn kracht. Wat je omstandigheden ook zijn, leer je omstandigheden te vertellen over die grote God van jou. Hij die het beste met je voor heeft, ondanks alles wat het leven regelmatig op je pad wil smijten.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
0: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op God Radio. The Weekend Show. The
6: Weekend Show. Dit is God Radio.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
9: Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt.

0: niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio. En laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
0: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt. Maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, Hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met Zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: hoort het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen, elke dag opnieuw. En daarom komen we samen, als één lichaam, om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info ga dan naar marsvoorjezus.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
7: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
8: De gospelzender van Nederland. God Radio.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
9: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
10: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen...

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Je hoort het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen, elke dag opnieuw. En daarom komen we samen, als één lichaam, om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info ga dan naar marsvoorjezus.nl.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
7: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
8: Dit is God Radio. Het geluid van hoop. Voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt

0: God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
1: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een Bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het Bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Vandaag ontdekken we weer de prachtige parel. Deze keer opgetekend in Psalm 86, vers 5, waar David het uitzingt. U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid. Uw trouw is groot voor ieder die u aanroept. Ik zal het nooit vergeten. Tijdens een conferentie kwam ze naar voren. Aan de manier waarop ze gekleed en gekapt was, zou je denken dat ze haar leven goed op orde had. Maar schijn bedriegt. Haar ogen konden niet langer de pijn verbergen die ze bijna 50 jaar met zich meedroeg. Ze pakte de handen van een vrouwelijk teamlid vast, begon zachtjes te huilen. Stukje bij beetje kwam het afschuwelijke verhaal naar boven, waarvoor zij zich een halve eeuw had geschaamd. Ze vertelde hoe ze als jonge vrouw seksueel misbruikt was en gedwongen werd om seks met dieren te hebben. Angst voor afwijzing en vrees om veroordeeld te worden hadden ertoe geleid de herinnering aan het misbruik diep weg te stoppen. Tijdens de prediking werd ze zo overstelpt door Gods liefde en genade dat ze de moed kreeg om naar voren te gaan, om voor het eerst in haar leven deze zonde niet alleen aan God, maar ook aan een medemens te belijden. Nog steeds leven veel christenen onder het juk van schuld, schaamte en veroordeling. De boodschap van genade heeft hun harten nog niet kunnen bereiken. Het Koninkrijk van God is het land van genade waar niemand veroordeeld wordt die gelooft in Jezus en in wat Hij aan het kruis voor hem of haar gedaan heeft. Jezus nam de schuld, de schaamte, de veroordeling en de straf op zich, zodat jij vrijgesproken wordt om vrijuit met God om te kunnen gaan. Dit is de kern van het evangelie, waarin het hart van God zichtbaar wordt. In zijn vergeving is God barmhartig, royaal en koninklijk. Daar gaan we de komende dagen meer over horen.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
2: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
7: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.
1: What a precious anointing is in this house tonight. And it's all because of him.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: I feel like I'm in my church right now.
1: All right.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: Give us rest. Hallelujah. Aren't you grateful for the refreshing of the Lord tonight? Let's thank Him now. Thank Him, thank Him, thank Him, thank Him, thank Him. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And this refreshing will continue. And this rain will come upon you. And you will be renewed like the eagle. Hallelujah.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
3: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
9: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
10: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
5: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: aanbod voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
9: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
10: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw, maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: De werkweek zit erop.
6: Woehoe!
5: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.